ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Muziek in het Fries en orendialecten, jest in streektaal radio. Waasje, om 6 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij een bank tegoeden in de VS als ze die hebben, en ook mogen ze geen gebruik maken van het Amerikaanse financiële systeem dat veel banken gebruiken. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Bij een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centraal-Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Bij de brand in de Hoge Venen is de laatste dagen munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is bekend waar de munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de plannen. Bij de brand in België is al 3000 hectare natuur afgebrand. Duitsland gaat de controles aan de grens met een half jaar verlengen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat de controles nodig zijn om illegale migratie in te dammen. De Duitse grenscontroles werden zo'n 2 jaar geleden ingevoerd. En een vrouw uit Blerik in Limburg is gisteravond opgeschrikt door een slang in haar woning. Ze zag het dier kruipen in de slaapkamer en daarna dook de netpython in een kledingkast, meldt de politie. Het bleek uiteindelijk te gaan om de slang van de buurvrouw. Het dier was bij haar ontsnapt uit een terrarium. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is meer kans op zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn de restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens de internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Dat kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. Bij een mijnongeluk in de Centrale Afrikaanse Republiek zijn zeker 30 mensen omgekomen. Het ging mis in een goudmijn. Er is een reddingsoperatie opgezet omdat er mogelijk nog mensen vastzitten. In de Centrale Afrikaanse Republiek werken duizenden mensen in de mijnen. De werkomstandigheden zijn daar slecht. Het kabinet vindt het spijtig dat de Kamer pas laat is geïnformeerd over een zogenoemde datakluis van de Belastingdienst. Daarin staat informatie over de toeslagenaffaire. Het gaat om zeker 64 miljoen bestanden. Het vorige kabinet werd vorig jaar juli op de hoogte gebracht van die datakluis. Maar de Kamer werd door het huidige kabinet pas in april geïnformeerd. En dat noemt het kabinet zeer ongelukkig. In het Verenigd Koninkrijk is iemand overleden na een besmetting met salmonella. Ook werden meer dan 200 mensen ziek. Een derde van hen moest naar het ziekenhuis. De uitbraak heeft vermoedelijk te maken met geïmporteerde eieren. Ook vorig jaar was er een uitbraak die te linken is aan eieren uit het buitenland. En afleveringen van De Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en daar komen elke dag nieuwe afleveringen bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. De serie draait om gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Het is 13 tot 16 graden. 'S Ochtends ook regen. In de middag vooral in het oosten nog buien. In het westen is dan meer kans op zon. En het wordt dan 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het muziekprogramma Mijn Christelijk Lied. Dat is Muziek Mijn Boodschap. Elke eerste snij van de morgen om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap IAEA gaat het om natuurlijk uranium. Het kan worden gebruikt voor slechte doeleinden, zegt de waakhond. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Daarnaast komen de sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS zijn zelf geen lid van het strafhof en erkennen het hof niet. Duitsland gaat voorlopig door met de grenscontroles. Ze zijn volgens een Duitse minister verlengd met een half jaar. De maatregel begon zo'n 2 jaar geleden. De Duitse regering wil zoiets doen tegen illegale migratie. Nederlandse grensgemeenten willen dat de controles stoppen. Er waren meerdere ongelukken door files vlak voor de grens. Bij de natuurbrand in België is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. De afgelopen dagen zijn er meerdere explosies gehoord, meldt Omroep VRT. Hulpverleners waren volgens de autoriteiten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar nog munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij het blussen. De brandweer is nog steeds bezig met blussen. In de Hoge Venen is al 3000 hectare natuur afgebrand. En de drummer van ZZ Top is overleden, Frank Beard. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse rockband. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard werd 77 jaar. Het weer, er trekken buien over het land, van het westen naar het oosten. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon, bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

Eigenlijk zo op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles hoe blommen, bisten en uw Friese landschap. Jestien het natuurprogramma. Else vierde snij van de mannen om 1 uur.

van je vrouw, dan in het wel een goed adresje. En had je er komen, dan je dan even een groet met mijn vrouw. Oké, tabé.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uit Binnen- en Boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Amerikaanse importheffingen voor spullen uit Canada gaan voorlopig niet door. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op veel spullen, zoals zuivel en auto's. Maar hij heeft die heffingen op het laatste moment uitgesteld, met 3 dagen. Die tijd wil Trump gebruiken voor onderhandelingen. Zo moet er een einde komen aan wat hij oneerlijke handelspraktijken noemt. In Syrië zijn tonnen nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Meerdere locaties worden afgegraven. Het materiaal kon volgens de internationale atoomwaakhond gebruikt worden voor slechte doeleinden. Bij de brand in de Belgische Ardennen is munitie uit de Tweede Wereldoorlog ontploft. Er zijn meerdere keren explosies gehoord de afgelopen dagen. Volgens de autoriteiten waren de hulpdiensten niet in gevaar. Het is namelijk bekend waar munitie ligt en daarmee is rekening gehouden bij de blusplannen. De VS legt sancties op tegen de voorzitter van het internationaal strafhof in Den Haag. Het gaat om de Japanse rechter Tomoko Akane. Ook komen er sancties tegen een lid van het team van aanklagers. Ze kunnen niet meer bij hun banktegoeden in de VS als ze die hebben. De VS erkennen het strafhof niet. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle 1600 uitzendingen worden daar geüpload. Ze zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen zijn gisteravond geplaatst en er komt elke dag een nieuwe bij. De Fabeltjeskrant begon in 1968. In de serie praat meneer De Uil over gebeurtenissen in het grote dierenbos. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon. En het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Sport, muziek voor het weekend en de laatste uitslagen. Dat is in Spannenburg Sport. Snijn om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is zo'n oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Zo moeten de werkdruk omlaag en moeten de werkomstandigheden worden verbeterd. In mei ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. En veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van en is het ziekteverzuim gestegen. Als er geen akkoord komt, dan komen er weer acties op Schiphol. De nieuwe importheffingen van de VS voor spullen uit Canada zijn met 3 dagen uitgesteld. President Trump had heffingen aangekondigd van 50% op zo'n 200 productcategorieën, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Zuivel, drank, elektronica, textiel, bouwmaterialen, meubels, speelgoed. Met een totale waarde van zo'n 20 miljard dollar. Dat is zo'n 5% van de totale Canadese export.
1: Trump wil de komende dagen met de Canadezen praten over een overeenkomst. In Syrië zijn tonnen aan nucleair materiaal gevonden. Het zijn restanten van het geheime atoomprogramma van oud-president Assad. Volgens het internationale atoomagentschap gaat het om natuurlijk uranium en is het niet gevaarlijk. En afleveringen van de Fabeltjeskrant komen beschikbaar op YouTube. Alle ruim 1600 uitzendingen worden daar geüpload.
3: Hallo!

0: stapeltjes kan.
1: De uitzendingen zijn gedigitaliseerd en de beeld- en geluidskwaliteit is verbeterd. De eerste 10 afleveringen staan al online en daar komt elke dag een nieuwe bij. Het weer, er trekken buien over het land van west naar oost. In de middag vooral in het oosten nog regen, in het westen meer zon en het wordt een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

krijgen ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een mooie selectie van Frieske, Duitse en Hollandse lieden juist in de Frisiana-mix. Waasje, om 10 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Vakbonden CNV en FNV dreigen opnieuw met acties bij de beveiliging op Schiphol. De bonden eisen voor 12 uur vanmiddag toezeggingen van de luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven. Ze moet onder meer de werkdruk omlaag, zegt CNV.
2: We hebben eisen gesteld over de roosters van de beveiligers, want die zijn enorm verslechterd sinds de contractwisseling van 18 mei. Ook hebben ze minder pauze en ze kunnen geen verlof aanvragen al heel lang. Dus verlofaanvragen worden eigenlijk altijd afgewezen.
1: Als er geen akkoord komt, dan komen er acties op Schiphol. De Amerikaanse president Trump heeft nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. De nieuwe overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. De omzet van de Nederlandse industrie is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Zo zorgden de gestegen olieprijzen voor een flink hogere omzet bij de olieindustrie. Ondernemers verwachten ook in het 3e kwartaal een hogere omzet. En de drummer van ZZ Top, Frank Beard, is overleden. Hij was bijna 60 jaar onderdeel van de Amerikaanse band. Ondanks zijn achternaam was Beard het enige bandlid zonder lange baard. De drummer was de man achter dit intro. De muzikant kampte de laatste tijd met gezondheidsproblemen. Frank Beard was 77 jaar. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog. En in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergeren ze al op een van de horenprogramma's van Radio Spannenburg. Omtinken voor bijzondere muziek en artiesten uit de regio. Dat jest in even wat oors. Vreed om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het gaat goed met de Nederlandse industrie. De omzet is het afgelopen kwartaal flink gegroeid. Ondanks de geopolitieke onrust is het de grootste stijging in ruim 3 jaar. Vooral olieproducenten zitten in de lift, maar ook de machine-industrie, zegt het CBS.
2: Die doet dat natuurlijk al heel lang heel goed in Nederland. Die houdt zeg maar de hele Nederlandse industrie zo'n beetje op de been aan een tijd. Want de afgelopen 1,5, 2 jaar ging het in de industrie natuurlijk helemaal niet zo heel erg goed. En dan was eigenlijk de machine-industrie de enige die het nog best wel heel goed deed. En die blijft nu ook wel goed doordraaien.
1: Ondernemers verwachten ook in het derde kwartaal een hogere omzet. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedampt, maar nog niet onder controle. Dat zeggen de Belgische autoriteiten tegen de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de autoriteiten nog lang niet voorbij. Als de beveiligingsbedrijven op Schiphol vanochtend geen toezeggingen doen om de werkdruk en werkomstandigheden te verbeteren, komen er acties op de luchthaven. Daarmee dreigen de vakbonden CNV en FNV. Beveiligers willen dat er verandering komt, zegt CNV.
3: De acties gaan echt om de arbeidsomstandigheden. En de beveiligers hebben ook echt wel aangegeven, je kan het niet afkopen met geld. We willen gewoon dat die omstandigheden nu verbeteren.
1: Volgens de vakbonden hebben de beveiligers veel last van wijzigingen die Schiphol eerder dit jaar doorvoerde. Een vermoedelijke ruzie tussen buurtbewoners leidt al dagen tot onrust in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Sinds vrijdag wordt er elke avond en nacht vuurwerk afgestoken en worden er vernielingen aangericht, meldt Omroep Gelderland. Aanleiding zou een ruzie tussen meerdere buurtbewoners zijn. Gisteravond heeft de politie 8 onruststokers opgepakt. Het weer bewolkt en er trekt regen over het land. Vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen opnieuw regen en ook af en toe de zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
6: GreenSalesmall.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
7: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
6: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: bij de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloorn. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

en Egris Hall op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijs, Waar en de evenementen van de komende weken, jestien afslag maandag. Snijd de Jong en Manje te Moorn om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt om met graafmachines en scheppen greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag, dicht bij de grens met Duitsland. Zo'n 3000 hectare aan natuurgebied is in vlammen opgegaan. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. De politie heeft gisteravond 8 mensen aangehouden in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al dagen onrustig in de wijk. Volgens Omroep Gelderland is er een groep van ruim 30 jongeren die sinds vrijdag problemen veroorzaakt. Ze steken 's avonds en 's nachts vuurwerk af, richten vernielingen aan en dagen de politie uit. Aanleiding voor de onrust zou een ruzie zijn tussen buurtbewoners. De politie en de gemeente Arnhem doen onderzoek. De Amerikaanse president Trump heeft de nieuwe importheffingen voor producten uit Canada uitgesteld. Op sociale media zegt hij dat er een handelsakkoord is bereikt. Trump had importheffingen van 50% aangekondigd op veel goederen uit Canada, zoals zuivel en auto's. Volgens de Canadese premier Carney is er de afgelopen dagen flink vooruitgang geboekt met onderhandelingen, maar moeten er nog wel belangrijke knopen worden doorgehakt. De overeenkomst moet binnen 3 dagen worden ondertekend. Gebeurt dat niet, dan gaan de importheffingen alsnog door. Het weer, veel regen. Vanmiddag is het vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

Een hele goede morgen, meisken. Ja. Fijn dat we erbij zijn. En ik hoop wat een mooi programma te brengen. En het begint al met Marietje. En ja, het zal wel druk worden dat op ons en alle jongens niet naar Marietje en Marietje doen ze willen natuurlijk. Het weer het Sunset Trio deze opening maken. Nou, we gaan gewoon verder met oorstel wat de muziek hier binnen de Texas Cowboys. Ja, bij Cowboy en Indianen in de tijd van toen natuurlijk.

Nou, dat weer een mooie country van Ray Price. Met de titel Crazy Arms. En dan ben we nu aan het volgende festgetaan. Dat is een fysiekje van Jannie Brandsman van de Jouwer. Jannie, de beste aan de beurt. En ik wees je een lekker bakje koffie daar. Je zal er wel even van genieten, mooie Reina. En Engelbert Humperding, die heeft onvrede met dat vestje van Spanish Ice. Spaanse eigen. Nou, hier is er. Had het de meeste, had ik even. Ja, het is even kritisch. Ja, ik hier de muzel in beweging, maar ik kon net bij het pilletje komen. Maar hier is er, ja?

Nou, Fechke past mooi bij het waar van jou te draaien. Ze snowen dan een beetje rein. Ja, een beetje minder zinnen hebben we binnen. Ja, maar doe maar, het knapt er al even op. Het frist al even op. En de Jerry weer vogeltjes, jongen. Maar dat is natuurlijk alleen maar buiten door. Maar Sweet People, die zit er om te komen. En die wil je me festjes. En festje jaren litten van de vogels. En de vogels die zongen, zou je de titel van dat festje.

Ja, ja, koestuin. Als je via München naar Oostenrijk rijdt, dan is vaak koestuin de eerste stad waar je dus in Oostenrijk te lonen komen. Maar het is een mooi festkind van Brochter, Leni en Ludwig. En daarvoor dat we een hele oude groep, dat we ABBA, maar de Dancing Queen. En de vogels, ja, ik kon de vogels het toch, want de vogels is toch wel mooi jaren tussen de muziek toch. Nou fijn, nog even van Leni en Ludwig, maar dat koestuinen lied, ja, dat kon je in Oostenrijk, maar we gaan nu even naar Zwitserland en naar de Berner, maar het Berner Zwitserli orgel. Ja, de Zwitsers die hebben mooie orgels. En de titel van het versje is Gold Frenel. Frenel. Nou ja, fijn, het is in ieder geval een instrumentatie. Dat je mij niks met de teksten moet zien.

Het bouwvakkerslied. Ja, de bouwvakkers erbij. Dat de bouwvakkers die binnen bij druk bezig. En ja, fijn. Die kennen we even het dak op. En het is net meer sahiet. Alhoewel, ja, het is nou zo'n oom dan een beetje vies hier. Maar dat misschien toch beter dan wanneer de maar 25 graden of zo. Dat is op het dak met de migra's die kwamen daarmee voorbij. Dan gaan we nou naar Heino. Maar ik lees hier nog even in de kranten. Dat er juist toch stroomstoring weer. In een ronde van Hilpen. Zo'n 2000 huishoudens zitten zonder stroom in het Heidenskip. In Hilpen dus uiteraard. In Kouden, Molkwaar, Staven en Warkum. Nou, ik ben hier wel in Kouden, maar ik had er helemaal niks van vernomen. Ja, het vreemd is dat. Maar fijn, soms dan is dat wat verdeeld in een dorp. Dat de held is het net op hetzelfde net.

is de oren helpt. En dan kan dat gebeuren dat je het ene dat wel merkt en de oren helemaal niet. Nou, doe maar. Het is weer helemaal verholpen. En dan gaan wij nou naar Heino, maar Heidi, Heido, Heida.

Nou, mooie polka toch? Dat weer de Heimatland-polka van de originele Fideden Laventhaler. En het Laventhaler laat helemaal in het zuiden van Oostenrijk in Carinthië. Dan gaan we nou naar de muzikantgroepen van de Steiermark. Dat laat ik helemaal in het zuiden van Oostenrijk. En die kom ik maar in polka. En dat heet gewoon de Herz-Schmerz-polka.

Ja, een kuiterboer. Die, ja, vroeger hingen ze die kuiterboeren. Bouke en Greetje, die hier een Dennefesco maken. En daarvoor je Maaike van de Rodeo's. En dan gaan we nou naar Teuns. Naar Teuns 43. En die hebben een Fescoer in. Die staat voor de door. Die wil erin. Ja, hij lit, ze lit hem er net in. Hij had spiet ergens van. Nou, toe maar. Je ridder.

Dat we in de keizerlijk Böhmischen. Ja, lid mij erin. En ja, ik weet niet dat er wel in mocht. Ik denk het haast net. En hij is loop verhuizen naar München. Ja, en hij had al even contact gehad. En ik denk dat de titel van dat gesprek ongeveer krijgt ze is als de titel van dit vers. Het is hier van Ronnie. En dat is ik een Duitser. Hij schoont, moest niet weinen naar mij. Was dat mij net schreeuwen. Oh, ik sla nou hier een oor, dat gaat niet goed. Maar hier is er.

Het is zo dadelijk tijd voor een ijsbericht, meisje. Ja, maar we er even tussenuit. Dan in de eerste woorden van de Frisianen mixen we voorbij. Maar ja, van maakt het net zo vol uit, want er komt nog eens 2 uur natuurlijk. Dan geven we tot toeroer. Dan genieten van de muziek hier vanuit de studio van de Radio Spannenburg hier in Balk. Het laatste versje dat is van de Snippervangers van Bakhuizen Comedy. En die, ja, die hebben wat een titel, maar een Spaanse uitslag. Omslag, hoe moet ik het hebben? Het jaart wat Spaans in ieder geval. A la Spagnola. Ik weet niet gek wat de Spagnola precies, maar dat doen we. Dat trekt net aan. Dat is het laatste versje hier van de eerste oren. En wat mij betreft is dan straks aan de achterkant van het Nijs. Nice.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is Overvoeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op twee medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. Gisteren werd bekend dat de VS opnieuw sancties oplegt aan twee medewerkers van het internationale strafhof, de voorzitter van het hof en een aanklager. De grote natuurbrand in de Belgische Ardennen is ingedamd, maar nog niet onder controle, meldt de VRT. De brandweer heeft de hele nacht doorgewerkt met graafmachines en scheppen om greppels aan te leggen, zodat het vuur zich niet verder kan verspreiden. Maar het blussen is volgens de hulpdiensten nog lang niet voorbij. Het vuur in de Ardennen woedt sinds vrijdag dichtbij de grens met Duitsland. Nederlandse huishoudens die beleggen hebben een goed tweede kwartaal achter de rug, blijkt uit cijfers van de Nederlandse Bank. Huishoudens hadden zo'n 234 miljard euro aan beleggingen, en dat is een stijging van ruim 12% ten opzichte van het eerste kwartaal van dit jaar. Volgens DNB is het de grootste waardestijging sinds 2018. België heeft er een nieuwe prins bij. Het is de 26-jarige Clément van de Kerkhoven. Hij is de buitenechtelijke zoon van prins Laurent, de broer van koning Philip. Laurent had een verhouding met Iris van de Kerkhoven, ook in Nederland beter bekend als het model en zangeres Wendy van Wanten. Laurent had al publiekelijk erkend dat hij de vader was van Clément, maar nu is de erkenning ook wettelijk geregeld. Koning Philip en het kabinet moeten het besluit om Clément tot prins te verheffen nog wel ondertekenen. Het weer, veel regen, vanmiddag vaker droog en in het noorden schijnt dan af en toe de zon. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En ook dan wordt het een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

0: Nou, maar even aan het woord, Jerk, wel. Nou, dat is ik net zo erg vanzelf. Ik zie er net een prek vinden, maar met de oren dingen bezig. Ja, en ik dat ik een hele oor... hele oor schermen in de vorm. Nee, maar daar is het dan weer om.
1: Doe maar.
0: Maar misschien Jim Jaren even zijn de jubileumswals van de originele Fidelen Laventaler en In the Garden. En dat weer van Jo Stafford en Gordon McRae. Dat weer een mooi countryfestje. Dan geven we nou even, ja, waarom naar Oostenrijk? Net helemaal naar het Laventaal, maar wat omheen. Naar de grootste Glocknerkapelle uit Kals en die besjongen dat mooie, schönes land Tirol.

bekende groep, Skribbel en Huppets. Maar heute geht's auf. Heute geht's auf. Ja, wat zullen we dat vertalen? We nou gewoon hier in Friesisch, zullen ze zeggen. Het geht on. Dan gaan we nu naar Eduard Klassen. En die heeft een stukje uit Koer Canada. En het is een heel bekend versje. En een klassieker eigenlijk. Hoe de Red River Valley. De Red River Valley. Nou, maar het is wel instrumentaal. Dat is even wat jammer. Maar de muziek die is echt heel prachtig.

Er zijn er vast wel goed die het Veske een beetje mooi zongen hebben, want het is een heel bekend Veske. En als je op YouTube zegt en je zoon dat is even opvreden, Red River Valley, dan kom je bij Veske mooi beelden en dan staan ze daar voor de vallei. En het is heel indrukwekkend om daar naar te luisteren en naar te zien. Dan gaan we nu verder met het volgende. En dat is een fysiekje van Jannie Brandsma. Die heeft in de tweede uur ik een vestje van ontocht betocht. En dat is een vestje van Frank Ferrari. Maar de titel Rosita, dat met het wijze. Hier is er, Jannie.

Ja, de man die is een soort apediek. Henk Wijngaard. En hij heet Veske met de vlam in de pijp. En misschien ben je ook wel lid van de ANVB. En dan heb je misschien ook wel een mailtje gekregen van de man met alle vragen. Ja, alle toestanden, alle kruisingen. En dan moet je even reëren, maar je moet even zeggen wat goed is. De vragen die erbij stellen. Wat het, wie het voorrang heeft, wie het eerst voorrang heeft en wie het dan voorrang heeft. Het weer naar stenen nogal wat. En ik ga ze alle keer even dienen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik een paar fout hier. Ja, dat is in ieder geval heel leerzaam. Nou, fijn. Dan gaan wij dus van de chauffeur Henk Wijngaard geven naar de molenaar. Want de regentenstaars, die komen met de molenwals.

Nou, mooi nou, zo'n molenwals. Misschien ben je wel even een doensje geweest rond de tafel, even een wals. Ja, dan, maar dan moet je wel te jaren zijn natuurlijk. Ja, alleen dan ga je ik wel walsen, maar ja, dat is dan minder aantrekkend dan wanneer je dat met me gaat doen. Maar wat je met me kan kennen, dat is wel dat je naar bij Goes ging. Nou, de 29 augustus, dan is daar een... hoe nemen ze dat? Dat is een groep die speelt eigenlijk de muziek staat de Cats dat de vroeger doen. Ja, dat, die doen ze wat nooit. Ben natuurlijk net de echte Cats, maar ze doen het daar wel voor. En ze proberen te... Ze krijgen ze te spelen als de Cats een yes iets doen. Het wordt georganiseerd door Douwe. Douwe is getan, dus hij, zit, ja, hij is net zo actief meer, maar toch maar hij wil toch nog wel graag wat organiseren. Het is in de Geerte in Bakhuizen. Op 29 augustus. Dus de Cats. Hij zei, hij kreeg bellen. Hij zei, kerst, ik heb weer een festje van de Cats draaien. Ik naar onderleiding van dat feestje dat ik daar organiseer. Nou, dat doe ik heel graag van Douwe. Dit is een beste collega. Ik vind het een leuke fan. Dus Douwe, komt helemaal goed, jongen. Hier is de Cats, mooi. Let's dance. Ja, dan kan je daar lekker op doen. Let me doen. Je staat in, als ik het vertalen met het Engels. Let's dance.

We Are One. Wij binnen Ian. Een prachtig versje van Vicky Brown. Het is een geweldig jongen. En dit, ja, de muziek van dit versje werd ik vaak ter oren zangers gebruikt, omdat ik verder een oorversje van te mooi zien. Nou, dat zei het wel genoeg. Maar even naar de agenda, want ik lees kreeg dat Juwet op 19 augustus, eerder van 11 uur zondag uren, dus dan 4 uur af van de middag, een simmermarkt op de merk in Warken. Op een merk, daar moet je dus wijzen. Bezoekers die kennen op hun gemak langs de creme, kuierie en genieten van een gevarieerd aanbod van producten, tweedehands artikels, curio's en horen leuke bedenkingen. Ja, nou ja, fijn. Als je het net vindt, je kent er. Ik altijd nou wel lekker op het terras zitten bij Bakker Volkerts. Nou, dan nemen we dat gewoon even mooi. En ik heb een mooi versje van Warkum Groep, en dat binnen de Dwarmes. En de titel van dat versje is: Zoist, dat is mij net koerste.

Ja, maar roos in de roos in de bloemen hier. Dat wie van Art Eggers. Ik zei, ik krijg even een 19 augustus, dus je wordt van 11 van 4 uur een markt in Warken. Maar er is nou komende vreed, dat duurde ik net zo lang meer, op 21 augustus van 10 of 4 uur een merk hier langs de wal van de Lutz in Balk. Ja, het rivierke de Lutz. Ik denk, rivierke, stroomt het dan? Maar ja, ik snap het eigenlijk wel, want al die bosken, greppels, die erin natuurlijk alle geruit in de Lutz. En dat het daar knap hut ruimt en wat hutter dan de laatste buikers die we hadden. Daar rent dat wetter de Lutz in en dan begint het te stromen. Nou, doe maar het rivierke de Lutz. We gaan even verder met een festje van Doerde Bleker. Je kent hem vast dan wel. Hij had muziek, hij had geen insteen. Ik denk, zijn noemen dan. Dan mag ik dan eens even hier van Doerde draaien. Je redt er mij, onkruid vergaat niet.

George Baker mag zien selection, dat weer in het begin. Ja, er hier nog een selectie. En letter doen we het al eerder alleen nog. Ik vond maar die selectie vond ik wat leuker. Je weet maar, wie ze of ze winnen toen nog, maar de selection zilver. En dan hebben we nou kleerstenen Martin Lauer en die besjongt zijn beste hinders, zijn beste veert.

Ja, hou je van omroepers. Vroeger dan gewoon, er wel eens een omroeper terug het dorp. En dat, in het meeste dorp, nee, dat is net meer samen. Maar in Sleert nog wel. Daar hebben ze nog een omroeper. En daar houden ze dus nou ik een omroepersconcours. En dat is nu komende sneeuw, op 22 augustus. En in het decor van een internationaal omroepersconcours. 15 steeds dorps- en kernomroepers uit Nederland, België en Duitsland die komen naar de Friese vestingstijd om hun stem en hun omroepkwaliteit in de jaren te letten. Nou, dat is wat vast wel leuk kan je daarvan horen natuurlijk. Dus nu komen de steun 22 augustus in Sleert. Dus even zien wanneer het is. Het is van Oude Jelve Toven. Dan kan je al kennis maken met de deelnemers. En het officiële concours begint om Jelve 12. Nou, dan gaan we nou even naar de Alpensussies, want die hebben een jaar van de morgen hier komen met Tirol, Tirol, Tirol.

Nou, hartstikke fijn. Dan heb je nog een trekkertrek in Oudemarm. Nou ja, fijn dat je daarvan hoort. Het is op sneeuw 22 augustus en het vindt plak aan de Marderhoek. Het evenement dat wordt het van Jouw van Jochen aan 6 uur. De inschrijving van de deelnemers is inmiddels volledig volboekt. Dus het wordt daar drok in Oudemarm. Nou, doe maar. Dat is dus op 22 augustus van Jouw van Jochen aan 6 uur. Je had de hele dag de tijd om daar die praktiek dus even te beschermen. Dan begin ik afsluiten met het laatste versje. Het is een instrumentatie van Vlado Koempan. Mooie landschotskiem, kraaien. Nou, doe maar. Een mooie polka. Graag.

0: Nou, het kan misschien een krek. Mensen die een soort van hinders hadden op 22 augustus, werd er voor de vierde keer in.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen- en buitenland. Het is Tolvoeren.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Zojuist verliep het ultimatum dat de bonden hadden gegeven vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus overstappen naar een andere werkgevers. En volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken heeft afkeurend gereageerd op de Amerikaanse sancties op 2 medewerkers van het internationaal strafhof in Den Haag. Nederland blijft zich volgens hem inzetten om de getroffen medewerkers en het hof te helpen. Berendsen zegt dat Nederland daar een speciale verantwoordelijkheid in heeft als gastland. De Australische tennisser Nick Kyrgios is geschorst vanwege drugsgebruik. De 31-jarige oud-Wimbledon-finalist testte op Mallorca positief op het gebruik van cocaïne en is als gevolg daarvan voorlopig geschorst. Kyrgios heeft het gebruik toegegeven en noemt het een grote vergissing. In een verklaring zegt hij dat hij moeite heeft met het feit dat zijn carrière ten einde loopt. Kyrgios verloor in 2022 de finale op Wimbledon van Novak Djokovic. En mede door blessures is hij afgezakt tot plaats 919 op de wereldranglijst. Het weer, er trekken buien over het land. En vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. En het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
3: Greensalesma.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

luisteren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De mooiste perels van de gruste podia, Jestien Live and Kicking. Tongensje om 9 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Haarlem is een man aangehouden die geprobeerd zou hebben om in een brandweerkazerne in te breken. Dat was in maart van dit jaar in Sparendam. Er was een raam vernield en er werd bloed gevonden. Na een DNA-match kon de man van 21 worden aangehouden. Sinds oktober vorig jaar wordt er voortdurend ingebroken in brandweerkazernes door heel Nederland. In 2026 gaat het nu al om 60 zaken. En daarbij lijken vooral dure gereedschappen het doelwit. De politie onderzoekt of de aangehouden verdachte bij meerdere inbraken betrokken is. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Het gebied wordt door de politie onderzocht. Vorig jaar werden 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Schiphol en de beveiligingsbedrijven op de luchthaven zijn nog niet ingegaan op de eisen van de vakbonden CNV en FNV. Een uur geleden verliep het ultimatum dat de bonden hadden gesteld vanwege de werkdruk en de werkomstandigheden van beveiligers. In het voorjaar ging Schiphol van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. Veel medewerkers moesten dus noodgedwongen overstappen naar een andere werkgever. Volgens de vakbonden hebben de beveiligers daar veel last van. Nu de deadline van de bonden niet is gehaald, komen er acties. Volgens de CNV zal dat niet meteen vanmiddag zijn, wel op een later tijdstip. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 21 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. De bus en een vrachtwagen botsten frontaal op elkaar. De meeste slachtoffers zaten in de bus. Ook de chauffeur kwam om het leven. De oorzaak van het ongeluk in Brazilië is nog niet bekend. Het weer, er trekken buien over het land. Vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het wordt tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt ook dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Greensalesma.nl. Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden. De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
2: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

Ekkere Zaal op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Het Nijsuter regio, Efte Groen en het waar voor de komende dagen. Jest in het Spannenburg Nijsweekend. Sneun om half uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan vandaag langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Meerdere gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, hebben aangegeven de brief van de boeren niet te zullen ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Dat blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In het water bij het Amsterdamse Amstelpark is een lichaam aangetroffen. Duikers van de politie halen het uit het water. En daarna volgt onderzoek naar de identiteit en de doodsoorzaak. Voorbijgangers ontdekten het lichaam eerder vanochtend. Vorig jaar werden in totaal 20 lichamen gevonden in Amsterdamse wateren. Ze kwamen om het leven door verdrinking, een misdrijf, zelfdoding of een ongeluk. Het weer, later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan ook, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravantrekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravantrekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravantrekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De hits van Juster en J. Juster, Jestien Goud van Oud op zaterdag. Sneun om 4 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Trije Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen. Hij wil niet wachten tot de oorlog met Rusland voorbij is. Volgens Fedorov zit Oekraïne in een bestuurlijke crisis en moet het democratisch proces volledig worden hersteld. Verkiezingen kunnen nu niet in Oekraïne, aangezien de staat van beleggeld sinds Rusland Oekraïne binnenviel. Fedorov werd onlangs ontslagen door president Zelensky zonder dat die zei waarom. Op de uitspraken van Fedorov heeft de president nog niet gereageerd. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op een bus van een gezondheidsdienst. In de bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Jaarlijks worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en zonder statiegeld verkocht. Blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Deze blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import van deze blikjes is niet verboden, maar de koop en verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. En ook verdienen criminelen flink aan de miljoenenhandel, blijkt uit onderzoek. In Assen zijn straten afgesloten door actievoerende boeren. Ze gaan langs alle gemeentehuizen in Drenthe om steun te vragen tegen de stikstofplannen van het kabinet. Een aantal gemeenten, waaronder Emmen, Hogeveen en Meppel, heeft gezegd de brief van de boeren niet te ondertekenen. Op meerdere plekken in de provincie zijn boeren met trekkers op pad. In totaal gaat het om ruim 500 actievoerders. Het weer, buien trekken over het land, maar later vanmiddag vooral nog regen in het zuiden. In het noorden kan dan de zon doorbreken. Het is tussen de 19 en 21 graden. Morgen opnieuw regenbuien en af en toe zon. Het wordt dan, net als vandaag, een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
4: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door. Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Geniet je van een noffelijke selectie polka's en slagermuziek in die Deutsche Schlager- und Lederhosenparade. Sneun om 4 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Fjouwer Oeren.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Verschillende ministers in België waren al maanden op de hoogte van het grote risico op bosbranden. Een rapport dat is gemaakt door het Belgian Wildfire Network wijst ook op een gebrek aan capaciteit om natuurbranden in België te blussen, vooral vanuit de lucht. En ook is er geen uniforme aanpak. De brand in de Ardennen is inmiddels ingedampt, maar nog niet onder controle. België kreeg de afgelopen dagen hulp van brandweerlieden en blusvliegtuigen uit onder meer Nederland en Zweden. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken heeft gezegd dat die steun blijft zolang als nodig is. De Noordzee was nog nooit zo warm, meldt het KNMI. Afgelopen weekend was het zeewater 21,5 graad. Dat is een tiende graad warmer dan het oude record van 8 jaar geleden. Het nieuwe record werd gemeten bij lichteiland Goeree. Dat is een platform 30 kilometer uit de kust van de Hoek van Holland. Het KNMI schrijft het nieuwe record toe aan klimaatverandering in combinatie met hoge drukgebieden met veel zon en weinig wind. In het zuiden van Brazilië zijn zeker 23 mensen omgekomen bij een busongeluk. 4 mensen raakten gewond. Een vrachtwagen botste frontaal op de bus van een gezondheidsdienst. In die bus zaten patiënten die onderweg waren naar verschillende ziekenhuizen. De meeste slachtoffers zaten in de bus, maar ook de bestuurders van beide voertuigen zijn omgekomen. Elk jaar worden 25 tot 50 miljoen blikjes illegaal geïmporteerd en daarna zonder statiegeld verkocht, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. De blikjes worden verkocht via websites en maaltijdbezorgers. De import is verboden, maar de koop en de verkoop niet. De vaak goedkopere blikjes fris en alcohol maken een belangrijk deel uit van de omzet van restaurants en webshops. Het weer verspreidt over het land buien, verder bewolkt. Alleen in het noordwesten kan de zon af en toe doorbreken. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond droog en vannacht koelt het af naar zo'n 15 graden. Morgen begint in het noorden en in Zeeland met felle buien. Later is er overal regen. Het wordt dan tussen de 17 en 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Hulp nodig bij het ontruimen van een woning? Bijvoorbeeld na een verhuizing of overlijden? De Inboedelhal zorgt ervoor dat de woning snel, respectvol en netjes wordt leeggemaakt. Zelf leeghalen? Ben je mal? Bel de Inboedelhal. Kijk snel op inboedelhal.nl.
3: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
6: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
5: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

en ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Daar bepaalt de muziek in muzikaal onthaal. Frieske, Engelse en Nederlandse muziek. Alles ken. Tease je om 8 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marn. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is 5 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko, maar er zijn nog duizenden migranten in Ceuta. Een groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Merendeel slaapt daarom buiten op straat. De meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelangen Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd de auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Zij overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij een reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident in 2025 werden 15 reddingswerkers gedood door het Israëlische leger toen ze in een konvooi reden. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Hij zou als duiker betrokken zijn bij de aanslag op de gaspijpleiding. 4 jaar geleden maakten explosies in de Oostzee de belangrijke Nord Stream-pijpleiding voor Russisch gas onklaar. Eerder werd al een verdachte opgepakt in Polen. Het weer in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Het is een graad of 20. Vanavond en vannacht opklaringen. Aan de kust wel kans op buien, mogelijk met onweer. Morgen ook in de rest van het land buien. En dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bespaar uzelf de nare ervaring van inbraak en diefstal. Kies voor Schilstra IT Solutions. Met onze slimme camerabewaking helpen wij uw woning, bedrijf of terrein optimaal te beveiligen. Zodat u altijd met een gerust hart kunt wonen en werken. Voor veiligheid ga je naar Schilstra IT Solutions in Nijmeerden.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Het groencentrum van Zuidwest-Friesland van maar liefst 40.000 vierkante meter. Wij hebben een mooi assortiment tuinplanten direct van eigen kwekerij. Ons personeel is kundig en alles is prettig geprijsd. En wij leveren het hele jaar door.
5: Met de caravan op pad? Maar wat is waar? De auto die de meeste kilo's kan trekken, is de beste caravan-trekker. Niet waar. Een dikke motor staat garant voor de beste prestaties. Ook niet waar. Hybride auto's zijn niet geschikt als caravan-trekker. Niet waar. ABD heeft volgens de ANWB prijswinnende caravan-trekkers. En laat dat nou waar zijn. Kijk voor de uitleg snel op abd.nl.
4: Groot assortiment tuinplanten het hele jaar door.

0: de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasterloon. Radio Spannenburg op 96.4 en 106.7 FM.

ek ris al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste jazz uit de jaren 50, 60 en 70, juist in Jazz Time. Else Dwarresnij van de Moanne om 12 uur.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Seizoeren.
1: Dorold Negens met het NOS-journaal. Spanje gaat met spoed 500 meisjes uit Ceuta naar het vasteland halen. Het zijn minderjarigen die vorige maand vanuit Marokko naar de exclave zijn gezwommen, samen met 70.000 anderen. De meeste daarvan keerden later terug naar Marokko. Maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta. Groot deel daarvan is minderjarig. In de exclave zijn voor die groep maar 90 opvangplaatsen. Het merendeel slaapt daarom buiten op straat. En de meisjes vormen volgens Spanje een kwetsbare groep. Ze lopen een groot risico te worden aangerand of verkracht. Het Israëlische leger laat onderzoek doen naar de dood van Palestijnen en hulpverleners in Gaza. De militaire politie gaat bekijken of er sprake was van schendingen van het oorlogsrecht. Begin 2024 werd een auto waarin de 5-jarige Hind Rajab met haar familie zat beschoten door een tank. Ze overleefde de eerste aanval en vroeg telefonisch om hulpverleners die bij de reddingspoging ook werden gedood. Bij een ander incident, 2025, werden 15 reddingswerkers gedood door het leger toen ze in een konvooi reden. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. Verkiezingen kunnen nu volgens de Oekraïense grondwet niet, omdat sinds het begin van de oorlog de staat van beleg geldt. Fedorov werd ontslagen door president Zelensky. Het is niet duidelijk waarom. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. NS past het tassenplan aan op advies van het Landelijk Overleg Consumentenbelang en Openbaar Vervoer. Volgens dat overlegorgaan ging een verbod te ver. Het weer: in het noorden nog af en toe zon, in het zuiden bewolkt en regenachtig. Graad of 20 is het. Vanavond en vannacht opklaringen aan de kust, wel kans op buien, mogelijk met onweer. En morgen ook in de rest van het land buien, dan wordt het maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect doe niks meer zeg. Moen al besteed, ben ik vergeten. Bloos niet zo hoge van de toren. Je bent zo arm als de neen.
2: Streektaal, het programma over dialect. Met...

Ja, mooi. Welkom bij Streektaal Radio. We zijn begonnen met een nummer van Scott Wahl. Ik ben de man, 500 en kilometers. Ja, en dit nummer is heel beroemd in Nederland. En bij de omstreken. En dit was een cover van Scott Wahl. Ja, wat gaan we doen? De komende 2 uur. Lekker op vakantie. En ik heb weer meegenomen een koffer vol met covers in Streektaal. Hele bekende Engelstalige, Franstalige, Duitsstalige, Nederlandstalige hits. En daar zijn allemaal covers van gemaakt in het dialect. En die gaan wij de komende 2 uur draaien. Net als deze van Schotland was ook een cover van Ik ben de man. En jullie kunnen allemaal doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via de telefoon, WhatsApp, Signal en al die andere dingen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. En de volgende is ook als zo'n wereldberoemd nummer in Duitsland en Nederland en al die andere. Iedereen kent het wel in de jaren, heel lang geleden. Ik weet het niet meer. Jaren, even kijken. 30 jaar geleden, 35 jaar geleden, 60 jaar, 70. Nou, 60 jaar geleden, denk ik. Onder andere was het de wereldhit van Peter Maffay en die song van Doe. Al die Kroeze zegt, nee, dat verstaat wij niet. We zeggen in Twente, zeggen wie I. Maar nog eerst hebben we dit, techniek en presentatie van ondergetekend. Dus gaat wat mis, komt er geheel en al door de computer. Ook in de vakantie.

Ik wil u wat zeggen. Wat nog nooit. Nee, nog nooit. Tegen iemand zeg je. Ik hou van u. Ja, alleen van u. En ik wil u nooit meer kwijt. Nee, nooit meer.

Het enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio. De beste popmuziek in je moerstaal. Luister nu altijd en overal de beste muziek uit alle streken. Via streektaalradio.nl.

0: was dat. Laat ons lachen. Ja, en in de vakantie natuurlijk. Hopelijk ook mooi weer. Leuke dingen. En dan gaan we lekker lachen en vakantie vieren. Assad, Wim Pin. Die komen uit Brabant. Die denken, ja, al die bekende plaatsen in de wereld waar ze een liedje over maken. Laten wij een liedje maken over een plaatsje in Brabant. Rammensdonk, Assad en Wim Pin.
1: Niet de grond.

hebben weer zo'n bekend nummer van Anneke Douma. Een hele mooie cover, Dijklompen. We gaan even naar het oosten van Nederland. Annemiek Rensing, Foezel. En die zingt over de ogen. Ja, want die heb je ook nodig in de vakantie. Hè. Lekker kijken naar al die mooie dingen in de vakantie. Annemiek Rensing, samen met Foezel zingen ze over de ogen. Ja, met of zonder bril, dan moeten we gewoon even wachten. Maar...

0: Streektaal Radio.
1: Geert Plaat. Muziek voor Groningers, Limburgers,
2: Friezen, Overijsselaars, Brabanders, Zeeuwen, Achterhoekers, Drentenaren, Hollanders, Utrechters, Gelderlanders.
1: En voor Twentenaren. Muziek gewoon in de eigen streektaal. Maar ook gesprekken met artiesten, boeken, gedichten en alles wat met de streektaal en dialect te maken heeft. Presenteert Ben Nijkamp, Streektaal.

Ja, en deze cover kennen we allemaal van die oorspronkelijke sms van ABBA. En Annemiek, Nick, Anna, Annette heet ze. Nick Kamp, ze komt uit Salland. Die heeft de eigen tekst gemaakt. SMS. De vlieger van Jojo. Ja, André Hazes kennen we allemaal met de vlieger. Maar er zijn ook een heleboel dialectversie van gemaakt. Onder andere deze. En de vlieger van André Hazes was ook weer een cover. Dit is eigenlijk een cover van een cover van een cover. Jojo uit Brabant? Nee, uit Limburg.

De Bargse jongens. Ze komen uit de Achterhoek. Kus me vannacht. Nou, dat zullen ze vast al gedaan hebben. Als het lekker warm weer is. Kunt ook overdag doen. Waarom niet, hè? Franco Las Colinas. Die heeft ook een cover gemaakt. Quiero. Ja, je mag allemaal meezingen. Geen enkel probleem.

Nou, we gaan een cover opnemen van een liedje dat al 500 jaar oud is. In een groen knollenland. En hun noemden het In een groen voederbietenland. Ik hoor het kloppen. Robje Weijen komt uit het oosten van Nederland. Is ook een cover van I Hear You Knocking. Gewoon lekker luisteren. En je mag ook even kloppen. Mag ook bellen. 06-12-678-253. 06-12-678-253. Of streekdalradio@hotmail.com. Streekdalradio@hotmail.com. Robje Weijen, ik wil je kloppen.

Water was dat met cent. Nou, je kunt beter, euro's hebben of zoiets dergelijks. Maar ja, goed, met centen kun je ook een heel eind. Maar genoeg centen hebt, kom je heel eind de wereld door. Butter of sterk en zwaar. Benny Nijman. Ook zo'n hele bekende cover uit Limburg. Dit is de Limburgse uitvoering van die cover. En Benny Nijman, die zingt het.

zo. Ik geloofde in een volmaakt geluk. En ik wil het niet accepteren. Het geeft me gewoon pijn. Is alles nu vergoed voorbij? Dicht bij sterren.

is voorbij. Alleen mijn kans geveul zit net. Ik zet nog een keer mijn trots opzij. Ook al heb ik gemot.

0: Halleluja van Brosia. En van dit nummer zijn wel 598.000 covers gemaakt. En dit was er eentje van In het Limburg van Bros. Kijk eens, klokje, je moet de afscheid nemen van het eerste uur van Streekt al Radio. Maar niet gedreut. Zometeen aan de andere kant van het nieuws zijn we nog weer terug met nog veel meer covers in Streekt al Radio. Op vakantie met een koffer vol met covers. En nu eerst de vrolijke trompetjes van Gert Ekkelboom. Tot zo.
1: Is Radio Spannenburg, het het van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is zo'n oeren.
2: Dorald Negens met het NOS-journaal. Bestuurders van tractoren op de snelweg worden strafrechtelijk vervolgd. En datzelfde geldt wanneer kentekens zijn afgeplakt. Met die richtlijn komt het Openbaar Ministerie, nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file, waarin de staart daarvan een dodelijk ongeluk gebeurde. Het OM wil dat er gehandhaafd wordt als trekkers op de snelweg rijden, mag alleen als het vooraf is aangevraagd en de burgemeester heeft toestemming gegeven. De ontslagen Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, wil nieuwe verkiezingen en wil niet wachten tot de oorlog voorbij is. De gevolgen voor Zelensky zijn nog onduidelijk, zegt verslaggever Gert-Jan Dennekamp.
3: Hij is niet de meest populaire politicus in het land, maar over de jaren heen blijft hij een beetje op hetzelfde niveau staan. En ook deze laatste affaire heeft in de laatste opiniepeilingen nog niet heel veel schade gedaan aan Zelensky. Dus ik denk dat hij een beetje in een hoekje blijft zitten en afwacht hoe dit afloopt.
2: De verkiezingen in Oekraïne zijn volgens de grondwet niet mogelijk in een tijd van oorlog. Middenvelder Tijani Reinders maakt de overstap van Manchester City naar het Saoedische Al-Qadsia. Voetballer is na Crescenzio Somerville de tweede Oranje International die deze zomer de overstap naar Saoedi-Arabië maakt. De Saoediërs zouden voor de 28-jarige Reinders 61 miljoen euro betalen. Olympisch kampioene Sifan Hassan loopt op 1 november de marathon van New York. De 33-jarige atlete wil revanche na haar tegenvallende zesde plaats vorig jaar in de Amerikaanse stad.
4: Vorig jaar was gewoon echt de dag van vorig jaar was niet mijn dag. Ik heb het gewoon lastig gehad en het was moeilijk voor mij. Dit jaar wil ik zien hoe kan ik beter doen, weet je?
2: Afgelopen april meldde Hassan zich nog af voor de marathon van Londen vanwege een Achillespeesblessure, maar ze is nu weer fit genoeg. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: enige echte podium voor muziek uit de streek. Streektaal Radio.
1: Als dialect toen niks meer zeg, moet al de steek ben ik vergeten. Blaas niet zo hoog van de toren, je bent zo arm als de neten.
0: Streektaal, het programma over dialect. Met Ben.

0: Radio Beer.
1: Mooi, nog een keer welkom bij Streektaal Radio. Tweede uur van Streektaal Radio. En we zijn begonnen met de knaltalen. Ik denk, we beginnen te knallen met de knaltalen. Want het is vakantie. En in de vakantie nemen we een koffer vol met covers mee. En dit was een cover van de knaltalen van knallen, ze zongen ze. Ja, jullie kunnen ook doorgaan met reageren via streektaalradio@hotmail.com. Streektaalradio@hotmail.com. Of via de telefoon, de WhatsApp, Signal, al die andere dingen. 06-1267-8253. 06-1267-8253. We gaan naar Groningen, naar de Kusters. Ze hebben het over Veronica. Ja, die kennen we allemaal al. Vroeger was Veronica een zeepiraten, schip op de Noordzee met heleboel mooie muziek. Maar Veronica is ook een hele mooie meid. Bezongen door een heleboel artiesten, onder andere de Kusters. Maar nog eerst hebben we dit, techniek en presentatie van een ondergetekende schatenmagis in de vakantie. Komt er ook geheel aan door de computer.
2: Veronica, Veronica, geding ben nog half dicht.

De Pompers uit Groningen, die zongen Apoy, Apoy, Apoy. Ja, ook zo'n bekende covers. We gaan naar Den Haag, de Regga's, de Ego Truppers. En ja, we kennen het allemaal wel van de Beatles. Het origineel is van de Beatles, maar de Regga's denken, wat zij kunnen, kunnen wij ook. Ego Tripper.

de regio-tappers komen uit het oosten van Nederland. En ook hun hebben een cover gemaakt. Onder andere deze kiek van Maud en McNeil. En dit is de cover, want in de vakantie hebben we gezegd... we nemen hem mee, onze cover vol met covers. En dit is er eentje van de regio-tappers. De volgende ook. In de categorie Akkemiedraai kom ik de deur neer. Speciaal voor Remco, ook op vakantie. Heb ik het plaatje moeten we draaien van de Broekduo. Dit keer samen Ben Steeniger. En aangezien Remco nu in Oostenrijk zit, doet hij inderdaad anders dan... jodelen! See you later, me. Jodelen. Samen met Remco. Kom op, Remco. Meedoen.

En dit was de Brokduo samen met Ben Steeningen. Jodelen in Oostenrijk. Ja, Remco die jodelde keihard mee. Komt dat even goed uit. Bij de volgende plaatje kan die ook even naar meegaan. Dit veld op. Jodelai, jodeladiet.

0: Goddank ben ik een boerenknul.
1: En dit was toch mijn eentje uit de jaren 90, iets. Nou, de duimen staan zo best kunnen. Goddank, ik ben een boerenknul. Iedereen kent wel. Van heel lang geleden, ook uit de jaren 90. Thank God I'm a country boy. Maar dit waren de Diamondstaats, op zijn trends, de Richards. Ik denk, we maken een heleboel mooie muziek. Maar laten we eens hebben over onze grote.

Dick van Altena, eentje van die hele vele covers van dit nummer. Volgens mij is dit nog steeds het meest gecoverde streektaalnummer in Nederland. Het is nog nooit zo donker geweest, maar dit keer Dick van Altena uit de Betuwe.

Ja, wie kent het niet, hè? Who the fuck is Alice? Maar Elty Dorma, die denkt, nou, Alice, laten we er een M voor zetten. Dan krijg je Mellis. En Mellis, dat is gewoon een tandarts. Dus Mellis van Elty Dorma ging over de tandarts. We gaan naar Friesland. Fokker de Groot, die zingt zundermuziek. Maar zundermuziek kunnen we geen programma draaien. Maar het is wel een mooie cover.

Een duo, ze bestaan niet meer, maar ze hebben hele mooie muziek gemaakt. Gerard en Grace, meneer de Tambourine Man, Mr. Tambourine Man. Ook zo'n mooie cover. Uit onze cover, vol met covers met Op Vakantie. En een van de laatste, Gerry Pretorius, komt uit Zuid-Afrika. En alle mensen die een heleboel Zuid-Afrikaanse muziek willen, elke vrijdagavond www.streekdalradio.nl van 6 tot 8 uur. 2 uur lang. Alleen maar Zuid-Afrikaanse muziek. En deze komt waarschijnlijk ook wel voorbij. Gerry Pretorius met zijn cover van Adios Amore. Volgens mij zingt Janus dat in Nederland. Maar dit is de Zuid-Afrikaanse versie. Adios Amore.

graag de groeten doen. Of doe je zelf in een streektaal en in een dialect. Laat het ons weten. www.streektaalradio.nl kun je alles beluisteren. En opsturen kun je alles naar streektaalradio@hotmail.com. streektaalradio@hotmail.com of via de WhatsApp 06-12-678-253. WhatsApp 06-12-678-253.

0: Oh, koffie.
1: En dit is ook wel eens de cover van Herman Vinkers. Komt uit die serie van Jongelen, Ondergrond, of weet ik, zo was dat iets van mij, van De Kloon, My Anom. En dat je dan die clip erbij ziet. Oeh, ja. Nou, hij bedoelt net zoals hij zingt. Het enige wat ze aanhield waren de klompen. Herman Vinkers. Ja, kijk, mijn slokje moeten we as gaan nemen. Twee uur lang strikt al radio op vakantie. We hebben weer genoten van twee uur lang. Een koffer vol met covers. Wie gaat op hoes aan met trio? Mijn naam is Ben Eikamp, door de Heidega. Door de dood, nee, keer. Houd door en gehoord gewoon. En als je nou vakantie hebt, heel veel plezier. Goed gewoon, we gaan de boezem met trio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond. Het ongeluk gebeurde in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet op een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. Spanje gaat met spoed 500 minderjarige meisjes die vanuit Marokko de grens naar Ceuta zijn overgestoken naar het vasteland brengen. Veel van de kinderen slapen buiten. Dat is gevaarlijk, zegt correspondent Miral de Bruyne.
2: Deze maand ging het best wel vaak mis. Er zijn incidenten geweest waar het heel duidelijk werd dat het eigenlijk heel gevaarlijk is voor vooral jonge kinderen om hier te zijn. Zo zijn er ook meisjes verkracht. En ja, ze willen er alles aan doen om dit te gaan voorkomen, dat dit nog een keer gebeurt.
1: De minderjarigen maakten eind juli samen met meer dan 70.000 anderen de oversteek. Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden. Er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De goudmijn ligt in het westen van de Centraal-Afrikaanse Republiek, in de buurt van de grens met Kameroen. NS ziet af van het plan om tassen op een lege zitplaats te verbieden. In plaats daarvan worden de huisregels in de trein aangepast. En dat gebeurt na advies van onder meer reizigersvereniging Rover.
3: We hebben er gewoon nog eens goed naar gekeken, naar advies van Rover. En gezegd, ja, misschien hebben ze ook wel gelijk als ze het in de huisregels opnemen. Daarin staat bijvoorbeeld ook dat je je voeten niet op de stoel mag doen. En daarin staat ook dat je stil moet zijn in de stiltecoupé. Daar hoort dat misschien beter thuis.
1: Reizigers krijgen bij drukte het verzoek om hun bagage op schoot te nemen. Het weer vanavond en vannacht. Opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon. En dan wordt het 20 of 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars. Zal ik van harte welkom bij Country Folk en Rock and Roll. Je bij Radio Spanburg op de 15 augustus 2026. En wij starten met Country Witske. Ja, Country Witske, die is al jaren actief. Het leven wat ze deze maken, maar ze dochter het altijd nog heel dood. Het nummer hier te verelen als een hen straal verliefd op in je. Ze kan je dat rustig even oorzetten op het, even op een andere taal of het Nederlands. Ja, het maar krijgt hoe. Het wezen is van Eekie Breekie Hart en dat weer van Alan Jackson. Maar is ik wel van oorartiesten, want ja, dat is een prachtig nummer. Dus ja, waarom zou je dat ik net proberen, ja, je artiest binnen? Nou, ze hebben zien het gast. Nee, dat is spannend, het nice programma, samen met ik het zeggen. En dat weer heel mooi. En die bedank ik voor de inbreng. En ik de gezelligste nu aan de mond. Dat weer haast nog mooi, dat zoek ik. Dus die bedank ik er even. En ja. Zijn oor mij zit de hoofdtechnicus Niels.
1: Godsamme ver, nou we erbij.
0: Ja, ik denk, ik moet wel even wat bedenken.
1: Oh jee, nou als dat elke week gaat gebeuren, dan, of elke keer als ik je ben.
0: Ja, dan heb ik haast alles aan.
1: Nou ja, bijna wel ja. Dan ben ik bijna de baas van de omroep, liek het wel op.
0: Nou, was het niet, want dan heb je alleen wat doen.
1: Oh, nou, dat valt
0: best wel. Vreten jongens.
1: Ja, nou.
0: En de woordbollen even, valt het even niet.
1: Ja, sporadisch. Dat is echt maar weinig. Ik denk dat ze nog meer roeren maken dan ik.
0: Oh, ja, dat zou we kennen. Dat zou we kennen. Trouwens, juist zo'n witte kleuk. Let eens daar even nog, hè.
1: Ja?
0: Hoe even wat oors, want ik had even naar die zanger. Maar daaruit kwam niet zo goed mooi.
1: Brazilië.
0: Brazilië, precies. Ja. Want dat jij denk ik wel.
1: Rob Echo.
0: Ja, maar hij komt wel mooi, jongen.
1: Ja, ja, dat kende zeker.
0: Had er meer nummers? Want hij had net zijn volle jaar lid. Maar had er wel
1: ja, hij had genoeg. Op streamingsdienst kerst meer Rob Echo. Dat is zijn artiesten naam.
0: Rob Echo?
1: Rob Echo.
0: Rob Echo?
1: Ja.
0: Oh, nou. We zaten er eens even achteraan. Wij gaan verder, want we hebben hele leuke muziek en we hebben wat info. Dus Blue Luster in ieder geval. Dat we draaien wordt aan. Nee, de hele dag. En volle better season. Want waar ben ik overal ben wij te vinden, Niels? Alles werkt het wel weer op
1: net? Nee.
0: Nee, waar is de storing momenteel?
1: De storing is op de website.
0: Op een website?
1: Ja.
0: Och, ik ben net op televisie.
1: Nou ja, misschien dat wel, maar we zijn net te bereiken op de website. Die is momenteel even uit de loft.
0: Oh, hoe kan dat? Gewoon.
1: Nou, dat is een beetje. Provider gerelateerd. Dus
0: we zijn erop hard. Ja, nee, maar dat snap ik.
1: Dus hopend op snel weer livegang. Maar ja, dat is even een oudje. Maar momenteel loopt de website er even uit.
0: Oh, dat hoort alles maar werkt.
1: Nou ja, hoe we horses nice brengen.
0: Ja, zeker. Dat met ik maar, ja. Ja. Maar de DAP doet het wel, de DAP radio.
1: Ja, en gewoon de beide zenders die doen gewoon, ja. Volgens mij gewoon de kabel, dat is al ik heel goed, alleen de website okay. Net.
0: Nou, oké. Okay. We gaan snel verder met muziek en dan gaan we naar Australië, naar The Beggars. Dat is een heel leuk trio, hele leuke muziek. East of the Moon, dat nummer komt voorbij. En wie teken in Australië ben het momenteel, maar ze komt over een maand even waarom naar Nederland. Dat is Cecil Gardens met The Man on the Tram. En dat bloedt een heel mooi nummer en het is ik nog echt weer. Dus goeie naar de tekst luisteren. En het is een hele leuke song. We gaan eerst hier naar The Beggars.

0: En dit is een heel mooi nummer van topzangeres Cécile Gardens. The Man on the Tram. Nou, eens in september, dan komt ze even weer om. Naar Greenstein in Beiden, daar ben je haar houden. Dus ze komt even weer om. Ze dacht ik dan optreden op 20 september om 3 uur in Den Andel. Nou, kaarten die kan je reserveren in denandel.nl. Dus dat komt ook helemaal goed. En volgens mij is dat wel aardig uitverkocht dat het Zafir is. En Cécile die doet het verder ook goed op Facebook. Want daar zet ik heel wat op, want ik volg je hartstikke. Dus dat komt ook wel goed. Ja, we gaan gauw verder met Niels Keus. En dan hebben we het even over de update. Want Flintwijk en Niels zegt zijn. Zat het nou steeds?
1: Ja.
0: Bloed het wel eens dingen.
1: Oké. Okay.
0: Want dit waag het heus net naar Ingen.
1: Oké. Okay.
0: Want Ellen Langley die is en die bloed nog feesten te goed met Susan Texas.
1: Oké. Okay.
0: Maar de vraag is, is dat ik zei?
1: Ja, dan moeten we de update even aan.
0: Ja.
1: Maar ja, ik kan wel zeggen, het is een saai update.
0: Nou ja, hij is meer toch saai. Hè? Want hij is heel vaak dan saai. Nou, die bloedsteen en die bloedsteen. En dan bloeden we draaien achter elkaar steen. En
1: ja.
0: Een lichte verschoning van het plakje.
1: Ja.
0: Dus echt spectaculair is het niet.
1: Nee, de top 10 is net spectaculair. Nee, dat is al weekend zo.
0: Oh, nou kan je zelfs alles bloedsteen. Maar zijn er bij mijn gauw kleren.
1: Nou ja, ik ken heel gauw kleren wijzen. Ja, dat ken.
0: Oké. Nou, stek maar van wel.
2: Wat binnen de 50 populairste country songs in Amerika? Dit is de Hot Country Song Top 50 Update. Mijn Niels Kwakman.

Ja, daar ben we dus. Weekend nummer 33 van de Hot Country Songs Top 50 uit Amerika voor 2026. En ja, ik zei, het is een saai update. Want we hebben maar één nieuw nummer. En de giet er dus één uit. En het nummer die eruit giet is van Ella Langley. Ja, dat giet er hier nog mee, zeg. Nee, de titeltrack van Dandelion giet nooit zo'n 20 weken uit de lijst voice. Ze stond op plek nummer 22, mooi dat nummer. Alleen ja, deze week giet Ella Langley mooi Dandelion van haar laatste album dus uit de lijst voice. Ja, en daar krijgen we dus maar één nieuw nummer van waarom. En ja, daardoor vind ik het wel een beetje saai. Ja, ik vind het altijd wel wat leuk dat er wat meerdere ja, nummers binnenkomen. Maar ja, het bloed bij Ian. En dat is van Shabuzi en Kalani. En die komen binnen mooi Bullets and Blades. En dat is alleke van het nieuwe album van Shabuzi die hij 2 weken geleden had uitbracht. En daar komt weer een nieuw nummer voor in de lijst in. Het orennummer die vorige week binnenkwam. Shabuzi, mooi Lionbridge en Burn It Down. Bloed gewoon rustig staan op die vierste plaat. Maar ja, we krijgen toch weer een nummer van zijn nieuwe album. Ja, daar ja, krijgen we een beetje wat verschouwingen. En dan komt er op tel dat wij 21 dalers hebben en jongetje stijgers deze week. Nou ja, dan gaan we maar snel naar de top 10 daar. En in de top 10, Bloedsteen, op nummer 10. Luke Arms, maar sleepless in de hotelroom, vergeleken met vorige week. Ik blauwe steen op plek nummer 9 is Ella Langley, my Loving Alive Again. Een daler, vergeleken met vorige week. We hebben een kleine stuiverwisseling. Morgan Wallen, Don't We, giet van Sean naar 8. En Luke Arms, Be By You, giet van 8 naar nummer 7. Ella Langley, Be Her, Bloedsteen op plek nummer 6. En Ella Langley en Morgan Wallen, My I Can't Love You Anymore, die gaat van Fjouwer naar plekje nummer 4. En het dus stuivertje wisselt met Stella Lefty en Boston. Ze gaat het weer proberen om die top 3 weer binnen te dringen, omdat ze vorige week ja, de route gingen. Ja, en dan is natuurlijk de vraag, wat is er dan in de top 3? Ik, wat gebeurt? Of het Arne van den Bergelijk? Nou ja, dan moeten we maar even snel achterkomen, want dit is de nummer 3.

Ja, Blauwe Steen dus, vergeleken met vorige week, is dus de teamsong van Toy Story 5, Taylor Swift en I Knew It, I Knew You. Blauwe Steen, nog een week lang in de lijst. Heeft de notering weer natuurlijk die eerste plak toen hij uitkwam. Maar ja, alweer een beetje zakken, nooit die tweede plak en de Blauwe Steen. Ja, wat is dan de nummer 12 van deze week? Nou, die klinkt als volgt.

Ja, dus Blauwesteen, ik vergeleken mooi. Vorige week is dus Morgan Wallen Been By Now. En ja, die bloed dus na vorige week. Ik steen op plek nummer 2. En dat betekent dat wij teruggaan naar de nummer 1 van deze week. En is het dan compleet wat Anne dus uit het vergeleken mooi vorige week. Bloedesteen. Of hebben we wat oors? Nou, nee, hè. Hij bloedt ik deze week gewoon rustig steen. Anne kan weer zijn hart luchten. Dat is een mooie nummer, dat de vriend nog steeds op nummer 1 staat. En dat is nou al van dikke 36 weken lang het geval. 42 weken lang in de lijst. Nou ja, peker eventjes van die eerste plek uitstitten terug wat orennummers. Maar ja, rustig bij Blauwesteen op die eerste plek. Ella Langley, Choosing Texas. Dus ik weer volledig de jaren deze week. En volgende week moeten we natuurlijk maar even zien wat er dan gaat gebeuren in de lijst. Maar ja, de top 3 is vergeleken met vorige week. Rustig blauwe steen. Om het na een week.

0: Ja, hier is het in handjes wel omheen.
1: Nee, ik heb mijn handjes niet omheen. Ik ben even aan het schreeuwen.
0: Oh jee. Ja, het weer wat veerten.
1: Nee, ik heb nog niks veerten. Nog niks, want het kan nog wel erg.
0: Ja, het kan nog wel erg. Maar dan moesten we even via even op ziek.
1: Ja, maar dat kennen wij.
0: Ja.
1: Dat is toch helemaal. Doe het eruit de speurneus op. Komt alle keer goed. Dan wist wat Sherlock Holmes of dit.
0: Sherlock Holmes? Sherlock. Nee.
1: Oké. Okay. Maar wat voor artiest me in dat, Niels? Want die ene die kook wel, die stem herkende ik, dat was Jabusi.
0: Ja, samen met Kalani.
1: Ja.
0: Het nieuwe nummer Bullets and Blades. Die kwam naar Ella Langley. En we sluiten krijg ook mooi Jelly Roll. En daarom zag ik heus die handen ik omheen.
1: Nee.
0: Dat is jong terug.
1: Ik heb gewoon even naar jet hoe dat nummer klinkt.
0: Ah.
1: Ik heb de tekst heb ik net op gefocust. Nee, ik me net op gefocust. Ik me wel op gefocust dat heeft toch ook niet, want daar heeft mij even daar mooi hopen, want er is al een feest in Balk nog steeds, hè?
0: Ja.
1: Dat is
0: de laatste dag van de feestweekend.
1: Ja, trouwens, dat best bij de Golfvaart wist.
0: Nee.
1: Want die ben heel mooi. En dat ik een heel soort volk. Hoe volk precies, weet ik net. Maar er weer een heel soort.
0: Met even vregen bij de organisatie. Zo van, ik ben van Spanburg. Hoe volk ben je er nou?
1: Nee, de Spanburg is er wel geweest. Want ik heb wel interviews met mijn Duitser. En weet ik al.
0: Ach zo.
1: Ja. Dat moet ik alle gevallen hier, dat dus. Dat ben ik in straat.
0: Nee, dat snap ik prima. Als de Slagroend Lederhosenparade presenteert als Anton.
1: Ja.
0: Dan moest de Duitse taal wel
1: een beetje
0: beheren kennen.
1: Een beetje.
0: Een schöne taak.
1: Ja, dat ken ik wel. Maar
0: Oostam, Samtak.
1: Als het wat streektaal is, dan wordt het wel het moeilijker.
0: Ja, maar dat is hier in Friesland hetzelfde. Iedereen heeft een Friese streektaal.
1: Ah, maar dat kan ik al wel vallen. Ja. Behalve daarin, hoe heet dat daar? Bij Belsum.
0: Oh.
1: Dan neem ik meer dan tolk mee. Want dan gaat soms zo hut. Dan denk ik, jongens, wat zie je hier al eerder? Ook de hele keer neem ik een tolk mee.
0: Ah, juist.
1: Ja. Maar in ieder geval, we hebben een gezellige medie in Talmen hier in Verouder. Dat begint om jou op het trein, dus dat kennen we wel. Dat is even zien. Vrijmarkt is ik nog bezig. Het staat om 4 uur. En 4 uur dan is er alle muziek in alle kroegen naar Niels. Hè?
0: Ja.
1: In alle kroegen van Balk.
0: Nou ja, ze hebben de afsluiter van de Balkse feestweeken hebben zij uitbesteed aan alle kroegen van Balk.
1: Oh, dan,
0: en die mooie zelfde invulling dan qua muziek en dat is.
1: Ja, dat is mijn eerste rockmuziek bijvoorbeeld bij Spider.
0: Ja.
1: Rock Café Spider. En misschien...
0: Terenstra, misschien moet je iets.
1: Ja,
0: het is echt een cruise. Ja.
1: Nou, ik denk net dat er cowboy muziek is.
0: Nee? Dat hebben we nou toch?
1: Ik heb geen cowboy hier in Balk getroffen. Dus,
0: de balk inkomen en best gelukkig naar de studio te gaan.
1: Volgens mij
0: heeft hij dan net bij de vrijmerken rondgehouden.
1: Nee, maar ik heb alleen maar een hoekje, man.
0: Ja, zeker even de doorje.
1: Ja.
0: Ja, nee, ik ga naar binnen.
1: Oké, daar is ik Saxlana, Bobbe de Lutz, om jou 5. Bij de Terenstra brengen. Oh, dat vind ik interessant.
0: Ja.
1: En ik heb lezen, zo'n maatje die peel ik heel geleid, hè?
0: Ja.
1: Dus eigenlijk is het niet eens zit bloeien.
0: Natuurlijk, nee, maar dat is juist het leukste.
1: Ja, nee, dat met leuk wijzen, dat ze zitten bloeien. En dan...

forget. Hoe betink je dat? Want het is wel een heel mooi nummer. En dan had je over de Turbo Skeef. Die is van een supertalent uit de Achterhoek. En dan heb ik het over Belinda Kinnaar. Singer-songwriter en die docht het heel goed. En ze zei tegen direct, dus, het is mijn leven. Dus wat ik doe, het is mijn leven. Nou, ik jou ze helemaal gelikend en prachtig zo. En daarmee direct Turbo Skeef bij Radio Spanberg.

0: Ja, deze timmert goed aan het dikke, vooral met dit nummer. Het is mijn leven. En dan hebben we het over Belinda Kinnaar. En die bent in de Achterhoek. En ja, dat zijn ook hele goede artiesten. Maar ja, ze zijn overal. We denken hier nog en even goeie naar al die programma's die er voor radio. En als we zoeken naar de programma's op televisie, dan is er heel wat talent. Of onstormje talent. Dus ik met talent, dan houdt het er even op. Maar ja, dan komen ze later bij ze even mijn heel oornummer. En dan kan het best wijzen dat je dan weer troepbrekken gaat. Jullie zijn een country folk en rock'n'roll hier bij Radio Spanberg. We gaan naar de band Truckstop. Kom uit Duitsland. En ze maakt hele fleurige muziek. Hilly Billy Country Lily. Een heel leuk nummer, je moet er maar eens even nou, bezittingen zoeken, had ze zeggen. Nee, even een pleindoontje, dat kan vanzelf ik wel. En erachteraan dan hebben we de band uit Argentinië, boy. Ja, we hebben heel veel muziek, boy. En die heet Angry Seta. Nou, dat is helemaal wat, want dat is bluegrass. Maar hoe nemen we die muziek ook alweer? Het is een mix. Mooi wat, Niels zit me aan te zien. Ik weet even zo.
1: Ja,
0: ik weet even zo hard net meer wat je zo wat de muziek is. Er komt niet haast me weer in het zin. Maar het is in ieder geval heel platte muziek. En die titel, ja, daar ben ik wel een beetje verbaasd hoor. Want die heet Eat Your Poop. Wat ze dat is.
1: Ja, volgens mij heeft hij het gewoon uitgekozen.
0: Ja, ik heb
1: ik wil wat smarig zien in mijn programma.
0: Nou, hij krijgt wat het betjut, hè? Dat het nummer, wat dat wordt beschut, als het voor meerdere uitlees vatbaar is, dan kent ik heel wat anders weer.
1: Ja,
0: het
1: is wel
0: heel fleurig, het is wel heel vlot. Nou, we gaan eerst even naar de band Truckstop.

0: Ja, hele vlotte muziek. En nou, volgens mij is het een overburg, ja. Dit is de band Angry Zeta uit Argentinië. Argentinië waar je het nummer heet. Eat your poop. Ja, of er is eten wat erop ligt. Dat denk ik, nou, dit is het patata bijvoorbeeld heel geer en er wat smurrie bij. Nou ja, dan ligt het. Het is een vreemde kleur, Nieltje. Volgens mij.
1: Nou, ik denk dat dit wel echt wat oors is. Dus was toch.
0: Nou, vertel. Heb je het even opzocht?
1: Nou, nee, ik heb het net opgenomen. Maar het is net iets van. Ik dacht een flette patat, mooie pindasaus en dat prop ik bij. Hier,
0: ja. Ja. Dat doet wij te kennen.
1: Nou, ik denk het net.
0: Nee?
1: Nee.
0: Oké.
1: Okay. Ik denk het net.
0: Nou, wat denk je?
1: Maar ja, let me maar op de verbeelding horen dat gewoon vies fretten is. Toch?
0: Juist. Daar komt het op deel.
1: Ja.
0: Nou, we gaan ook naar die keus. Ik hoop dat ik wel eetbaar is.
1: Nou,
0: luisterbaar.
1: Nou, het is wel luisterbaar. Want ik heb nog een nummer beloofd.
0: Ja.
1: Twee weken lien wil ik hem al draaien, maar toen werd het wat een te lang nummer.
0: Oh ja, dat
1: toen worden ze hem weer draaien.
0: 10 minuten, hè?
1: 9 minuten en zo'n seconde. Nou, dat kan mooi tot onder de klok van 12 uur. Dus ik ga hem nou echt draaien.
0: Ja, dat is goed.
1: Ik wil nou eens een keer vrij zijn zoals een vogel.
0: Ja, dat. Dus, free as a bird.
1: Nou nee, gewoon free bird.
0: Ken ik.
1: Van de band.
0: Ja?
1: Lynyrd Skynyrd.
0: Juist.
1: Ja, kijk, goed opletten. Vorige week.
0: Ja.
1: Oh nee, vorige keren. Dus we beginnen even lekker tot om de klok van 12 uur. Lekker luisteren naar Freebird van Lynyrd Skynyrd. Gewoon omdat het ik kende.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Jochen Oeren.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedanken hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Vandaag een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Ze fietste van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakte veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In Kroatië is een verdachte gearresteerd in het Nord Stream-onderzoek. Het gaat om een Oekraïner die samen met anderen bij een Deens eiland een aanslag pleegde op de gaspijpleiding, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Daar zijn ze diep naar beneden naar de gasleiding gedoken, hebben daar explosieven aangebracht. En de man die vandaag is opgepakt zou een van de duikers zijn die de explosieven onder water op die leidingen zou hebben aangebracht. Dus medeplichtig aan die aanslag.
1: Een andere verdachte, ook een Oekraïner, staat binnenkort terecht in Duitsland. Bij een verkeersongeluk in de Amerikaanse staat Ohio zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 anderen raakten gewond. Volgens plaatselijke media gaven ze geen voorrang op een kruispunt en werd hun busje aangereden door een vrachtwagen. Rond deze tijd begint de selectie van NEC aan de eerste van 2 play-offs in de Champions League. De club speelt tegen het Noorse Bodø Glimt. Voor deze voetballiefhebber wordt het sowieso een historische avond.
3: Die Champions League hymne die we straks gaan horen, dat wordt gewoon tranen met tuiten. En natuurlijk hoop je op een goed resultaat. Maar is het iets minder, dan zijn we ook heel trots dat we dit bereikt hebben.
1: Volgende week is de return in Noorwegen. De winnaar van het tweeluik plaatst zich voor de competitiefase van de Champions League. Het weer vanavond en vannacht, opklaringen, maar ook nog een bui bij een graad of 14. Morgen buien met onweer, ook wat zon, wordt het hooguit 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Goedemiddag, luisteraars, allemaal van harte welkom bij deel 2 van Country Folk en Rock'n'Roll hier bij Radio Spanburg. En wij starten met een koor uit Grijnswaai, koor Oostersturm. Zag je dat? En het nummer dat we live in het heet, Have You Ever Seen The Rain? Ja, wie is? Dus ik zat erop buiten en ik denk, nou, met dat maar zijn, waar misschien helpt dat? En we, ja, vanmorgen weet ik weer, ik kan steken wat buien geweest. Ik verwacht je nog volle meer buien, dus...
1: Ja, dan kunnen we CCR wel er even achteraan draaien. Hoe stapt er een?
0: Nee, nog niet, Niel. Dat kan het jeder dan na een week, dat het weer wat een pijl is.
1: Nou, dat is binnen een week nog niet gebeurd.
0: Oké, dan wat waar week.
1: Nou, moet je er nog maar wat aan gaan.
0: Oké, draaien week.
1: Nog iets langer.
0: Komt helemaal goed.
1: Nee, maar dat en als het iedereen, nou ja, het mooie zin, dan moet ik wel wees kinderen, want dat wetter, nee. Dat ziet niet ik maar niks.
0: Nee, als er wat wetter komt en dan bij een zonnige periode.
1: Ja, maar dan is het gelijk weer droog, dus dan is het de groen bij niks aan.
0: Valt mooi met temperatuur, die zak je nou.
1: Ja, nou. Ja, maar als de zin is kind, dan gaan ze weer omheen.
0: Nee, nou, dat is in 2 graden.
1: Oké.
0: Nou, we gaan een beetje wat leuke muziek draaien weer. En we hebben wat info, komt helemaal weer goed. We gaan eerst naar een instrumentaal nummer daar van Ben Even. Die is accordeonist bij de Black Hills Country Band. En misschien ook wel ergens zo is, dat ik het ben het weet. Maar ja, in ieder geval, hij doet het heel goed. We gaan even een beetje de Gallia Polka. En je hebben muziek van Lieve Stuurman, onder de artiestennaam Lieve. Nou, ze timmert heel goed aan het dik. En volgens mij is ze nu wel afgestudeerd, want ze studeerde aan de Popacademie in Lout. Maar ja, we moeten maar eens even zien dat Lieve jij eens even komen kan voor wat optredens. Want ik heb al even een berichtje gestuurd. Ja, dat moet haast bij wijzen, zat Lieve, maar ik heb drok. Nou ja, ik zei, ik heb nog drokker. Not in wie stil.
1: Dat lijkt het niet stug, dat is drokker is dan haar.
0: Ja, zeker. Vrijwilligerswerk, dat is altijd drak. Want ja, dan maak ik toch een beroep op jou.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Oh.
0: En Lieve, die docht het nummer Mes. En dat is heel leuk. Trouwens, Niels is zeker weer rond in Lauwen. Kunnen we Dirk wat aan maken? Kunnen we elkaar een etage helpen?
1: Nee.
0: Nee, dat is moeilijk, hè?
1: Nee, ja, het is moeilijk. En het is heel, heel moeilijk in Lauwet om een wenning of een kamer te krijgen.
0: Ja, nou, ja nee, dat zeker ze in Lauwet volgens Facebook. Dus. Maar in ieder geval, we gaan eerst even naar Ben Even luisteren.

0: Nou, dit is zeker weer een supertalent en die neemt zich lieve stuurmaas. Komt van Ameland, maar ze wil haar vleugeltjes breiden om samen te zijn. Of hoe neemt dat Niels uit? Vladerie naar je. Hoe het hele land en hoe de hele wereld en mooi haar muziek. He, want iedereen met het jaren zit onder oren. Het zijn alleen grens geweest, de Oosterpoort, Poort, het zijn in Brabant geweest. Nou, weet ik al net wat ze geweest is, want alles zet ze op Facebook. En dan volg ik je en dan kan ik mooi zijn werden bij het. Maar wie treedt ze op? Is ik wel weer interessant. He? Ze niet alleen nog zit ik wel dus een duo of een trio of alles wat. En het is allemaal interessant.
1: Ja. Nou, mooi.
0: Ja. Dus het komt helemaal goed. We gaan verder met die keuze. En nog het meest benaien. Hebben we heftige muziek? Hebben we rustige muziek? Of hebben wij muziek dat zoiets... Nou, ja, zo was.
1: Nee, dat van even... Ja, wat oors, dat doen we op Vreten Jong.
0: Oké.
1: Daarvoor hebben we een programma Even Wat Oors. Ja, het is altijd weer oors.
0: Wat het maar net geen saaie muziek is.
1: Nee, maar het is nooit saai.
0: Nee, dat is meer.
1: Nee, ik woon in ieder geval even wat hulp in Roppen. Van,
0: oh,
1: ja, van Post Malone en Morgan Wallen.
0: Oh ja.
1: Mooi, I Had Some Help. Ja. Daar beginnen we mooi. En ja, daarachter gewoon gaan we nou een tribute van Garrett Brooks. En dat we jong terug Morgan Evans uit Australië hoor. Ik ben nog steeds druk aan de toeren. En dit nummer is ik mooi naam in de setlist. Want iedereen die graag... ja, nooit de show kwam. Hebben ze vregen van welke nummers moeten wij draaien. Nou, deze kwam er op nummer 1 nu. Dus ze duchten hem live. Ain't going down till the sun comes up. Nou ja, de scène moet weer even opkomen. Want ja, die doet nou verstoppen ze achter de wolken. Mooi ik wel eens een keer. Hè, we zien ze wel vaker nog van het is te droeg. En er mooi wel wat wetter komen. Meestal net te volle. Maar ja, we willen toch wel weer eens een keer de zin in. Dus daarom aan de Garrett Brooks tribute van Morgan Evans. Van Ain't Going Down Till The Sun Come Up. Maar eerst Morgan Wallen en Post Malone. I Had Some Help.

0: Oh jee, dat is leuke muziek van de Garth Brooks Tribute.
1: Yes.
0: En Morgan Evans. Hè? Ja. De song komt op, heb ik het met me gauw vertaald. Is dat goed, you know?
1: Ain't Going Down.
0: Oh, heb ik het met hem omleeg?
1: Ja, nee, het is Ain't Going Down en dan tussen haakjes Till the Sun Comes Up.
0: Oh, ja, krek was om.
1: Juist.
0: Ja,
1: hij gaat eerst naar beneden voordat er omheen komt. Net eerst omheen voordat er naar beneden te gaat.
0: Nou, dat is wat door.
1: Ja, dat draait het anders liever om.
0: Ja, maar als mij meteen van bed komt, dan komt het erop.
1: Ja, dan neemt er al op, denk ik. Als het over bed komt, dan neemt er al op.
0: Ja, dan neemt er al op.
1: En als je dan bed kiest, dan zou je naar beneden te gaan. Ja, dat klopt.
0: Ja, helemaal wel.
1: Ja.
0: Wat snap je?
1: Ja, en van de week helemaal, dat is toch van, is het nou al donker buiten om 8 uur?
0: Ja. Dat is een mooi, hoe heet dat ik erbij?
1: Zonsverduistering. Eclipse. De eclipse.
0: Yes, eclipse, ja. Ja, dat heb ik even als jongen. Dat is wel interessant.
1: Ja.
0: Maar kijk je nou wat een bril op?
1: Ja, dan moest ik net nog de zender zijn. We zullen een eclipsbril hebben.
0: Ja, dat...
1: Dan kan je natuurlijk zijn dat dus de munt voor de zinnen komt.
0: Maar dat ook zou ik zien. Maar dat is dan... Bril op.
1: Ja, tuurlijk.
0: Tuurlijk. Nou, we gaan ook weer naar muziek. Van de Black Hills Country Band. Ja, de opening van een allereerste CD's, Lustraat, dus die een jodelnummer op. En Cowboy Freddy, die kent dat heel goed van. Dat nummer heet dan niks. He taught me how to jodel. Nou, dat tussenin op de nooi hebben we het waarberucht. We dachten het even wat hoors. En de nooi, dan hebben wij een nieuwe artieste. Ze is slechts 14 jaar. Ze komt uit Oostenrijk, waar je contact is op Facebook. Ze heeft me heel even het zien laten met een accordeon. Maar ze zongt ik heel goed. En als je die filmpjes joggen van haar optredens, dan denk je, nou, dit is al een volleerd artieste. Maar in ieder geval, we letten een nummer van haar jaren. Dan heb ik het door Amelie Rica. En ze dochter het nummer Do Bin I Da Home. Wat het precies betekent, betjut, dat weet ik niet. Want ik denk dat dit een soort streektaal is in het Oostenrijks. Maar in ieder geval, daar komen we zelf wel eens even achter. We gaan eerst hier naar de Black Hills Country Band.

0: Radio Spannenburg Waberjocht, met Jan Lulke van Ommen.
1: Als we zeggen nou, wat de verwachting zoals jullie het wijzen, dan verwacht ik dat er nog wel wat buien oezetten komen, die vanuit het westen over de provincie trekken. En ik denk dat met name het midden- en noordelijke pad van de provincie die uit de muitje krijgt. En daar kan het stevig doorheen en daar kan ik een klap tongen tussen zitten. Roen en midjoer is het dan van 20 tot 21 graden. En vanmiddag ja, dan zoen er nog buien over de provincie heen trekken kennen, die zoen dan ik weer ontstingen kennen. Maar meestal zal het dan droeger worden. En ik denk dat het bij u dan ik bewolkt bloed. En dat de temperatuur dan uitkomt rond de 23 graden vanmiddag. De joen is het wat droeger. Ja, bij u kwalt het van de joen. En vannacht dan ik oude. Nou ze al rap oude joen. Mijn ouders echt is het tussen 18 graden. En vannacht dan kwalt het oude. Nou is dat 10 graden en wordt het dus koeler en kan je het huis weer even flink afkoelen. Mooi hier dan ja, hebben wij alweer een muitje maar een enkel buitje. Maar voor de rest zoet de rest van de dag droeger met de wijze. Mooi beetje een afwisseling van wolkenvelden en zinnige perioden. Op de meeste plakken bloedt het mond een beetje dan ik droeg. Bij een zwakke tot matige noordenwind wordt het zo'n 20 graden direct aan zee. En zo'n 21 of 22 graden via de provincie. Montejoen binnen de volle wolkenvelden, maar bloed het droeg. De temperatuur die daalt dus daag. Nou, rond sinds ondergang is het nog zo'n 16 graden. Ja, dit is de temperatuur in het westen raam. Het waren niet bezette kerst om de warmte echt uit het huis te drukken. Gedurende de joen en nacht kenden wij wat ruimwetter vallen. Of in ieder geval enkele bui. En het kwalt oude nog zo'n 10 of 11 graden. Meng je trekken er buien over uw provincie van het uit het noordwesten naar het zuidoosten. En meen je te midden wat het vervolgens droeg en wissel je stapelwolken en sluierwolken zich maar zinnige perioden oud. Onder invloed van een zwakke tot matige noordwestelijke wind wordt het zo'n 20 graden op het strand. En in het kust- en watergebied tot zo'n 21 of 22 graden via de provincie. Dit ben via de normale waarden voor de tijd van het jaar. Op deze krijg je een heel hoog waar wild aan wend in. Het is bewolkt vanuit het westen uit trekken zone maar ruim werd de provincie. De natuur, ja, die kan wel natuurlijk ons slokje wetten brukken, maar de natuur het meer aan gestagen ruimval dan plantsbuien vanwege de droege ondergrond. En de watermatige in de kustgebieden en in het warmgebied zelfs een vrij krachtige zuidwestenwind. En het wordt zo'n 21 graden in het noordwestelijk kustgebied. En zo'n 22 graden via de provincie. Ja, en de dagen daarna dan. Ja, het bloed wisselvallig. Want als we zeggen, de temperatuur die zal er in de rest van de week steeds verder zakken. En die zal uitkomen op een gegeven moment rond de 18, 19 graden. En elke dag is er kans op ruimwetter. Met name richting volgend weekend, tongetje, vreed en sneun. Dan kan er wel weer eens een behoorlijke slokwetter vallen. En dan kan er dagelijks wel eens zo'n 10 mm vallen. Zoals no liket. Maar dat is nog 4 foot, maar is het no liket. En de komende weken echt wel een serieuze slok bij te vallen. En dat is goed nieuws voor de natuur. De temperatuur die zal uitkomen gemiddeld zo'n rond de 19 graden. Misschien af en toe 20, maar gemiddeld zo'n zal we uitkomen rond de 19 graden. En daarmee is het fix koeler. Ja, dan de oude weken. En zal het even schakelen worden. Al is het voor volle mensen die we aan het werk moeten. Misschien wel lekker. Ont naar de weken.

Nou, wat een geweld. Maar ze kent heel goed van. Amalie Rika uit Oostenrijk, 14 jaar. En daar ben ik da homes. Maar dat nummer is heel mooi. Ze heeft er al wat meer mooie nummers dat we nog een keer hebben. Maar in ieder geval, ze zingt popslagermuziek. En ze bespeelt ook nog de accordeon. Dus dan heeft de dame tikken drak. Ze heeft een soort optredens, dit band. Dus dat komt helemaal goed met deze zeer jonge artiest. Mooi, luister naar country folk en rock and roll. Eerst een mooie deeling wel in Malkwaar. Daar is een after summer party. En dat is Juwet van nou 12 uur, dus krijg beginnend. En er is van alles te doen, vooral voor de band. Stormbaan, de smink en de rodeo's hier. En dat is bubbelvoetbal. Nou, wat ik me daarbij voorstellen moet, dat weet ik zo niet. Maar nog wat meer speeltjes. En er is ook nog een optreden van Gaatse Bosma. Dus dat is heel mooi in Malkwaar. Is dat, wat hebben we meer? 21 augustus, dat wordt weer gevrijd. Dan treedt Geertje Zwerver en Sjans, die treden op in Dokkum. Ja, bij de Waag, jongens, om 8 uur. Je ziet bij, komt al. Nou, dan wordt het mooi druk daar. Dus dat zou een bombeslag wezen. Wij gaan weer naar je oren muziek daar. Oh, die muziek die komt uit Duitsland, hoor. En die is van de Lennerockers. Ja, die doet het ook heel goed.

0: En dit is een prima song van duo Two of a Kind, Marco en Wilma en Running Wild, zo heet dat nummer. Over een week is 9, dus 9 over een week is 30 van augustus, is er een bijzondere change in de voormalige hervormde kerk, dat heet de Brehoes in het Burg in Balk. Want dan treden op Peter en Engbert Braam, oftewel de Friske Simon en Garfunkel, die toch een uren lang hun muziek en ben gedichten tussen terug en meer. Dus zeker wel even een aanreder begint jou het zien. Oerweken snijden. Dus dat komt helemaal goed. Dan gaan we nu naar Niels Keus. Nou zat mij zijn benijden. Nu krijgen we vast even wat heftige muziek. Of het bloed heel rustig.
1: Nou, ik bloed wel rustig.
0: Echt?
1: Ja. Ja, want er is Nederlands nice. Oh. Want er staat een Nederlands artiest in een voorprogramma van een van de grootste country bands van Amerika.
0: Oh ja?
1: Ja. Ik denk, nou, dan moeten we ze beide maar even draaien.
0: Is dat bij ons?
1: Nee. Oh. Nee, het is geen wijnen.
0: Nou, dan zoek ik het even net.
1: Het is Douwe Bob.
0: Oh ja, Douwe Bob, daar heb ik iets leren.
1: Ja, Douwe Bob staat in het voorprogramma voor een aantal optredens van de Amerikaanse countryback Zac Brown Band. Oh, in Amerika.
0: Oké.
1: En juster stond er in Pittsburgh. En voor nieuwen. Amerikaans tijd, dat is vandaag uze tijd dan. Ja. Zit er op Columbus in Ohio en dan gaat er zijn nieuwe nummer Note to Self ik speel in. Hij heeft hem nog net uitgebracht. Ik ben al een chicken geweest. Ik denk van, hey, dan pakken we dat nummer er even bij. Maar hij heeft hem helaas nog net uitgebracht, dus we vakken even een hoornummer van hem. Oh. Maar hij staat wel in het voorprogramma dus voor 20.000 mensen te spelen en voordat de Zac Brown Band erbij zit. Nou, de Zac Brown is dus een van de grootste countrybands van Amerika. Het onder meer tredje nummer 1 hits in de country hitlijsten gehad. En zelfs hebben ze nog een Grammy Award woont ik nog. En Douwe Bob vindt het zelf crazy stuff dat er daar mooie spelen. Maar het is echt, het wordt geweldig zoiter. Dus we moeten hem misschien worden geloven. Hij zal er wel wat meer prijs Jan natuurlijk. Maar daarom gaan we beide artiesten even draaien. We beginnen dus eerst mooi het voorprogramma. Douwe Bob en This World Is Our Home. En erachteraan dan krijgen we even een Simmers nummerke van de Zac Brown Band. En noemen we even een goeie ding, man. In ieder geval. Ja, voor de laatste radio stil te hebben. Dat hebben we net hebben. Die hebben het namelijk goed toast. En dat gaat merendeels over. Even mooi. De futten in het wetter of in het zon op het strand. Want ja, het is bloed mooi waar. Al hebben we even een mindere periode, maar als iemand de zin is kind, dan denk ik wel dat Jim graag mooi de Jezus in de zon en niet verder willen zitten. En daar gaat de Zac Brown Band oer jongen. Maar eerst dus de voorprogramma van Ion Douwe Bob en This World Is Our Home.
2: All right.

0: Ja, een heel mooi nummer van de Zac Brown Band. En daarvoor, ja, Douwe Bob. Die wie ik heel goed. Ik hoop dat ze dan een hele soort succes hebben. Want dan kan Douwe Bob, die kan dan eventueel, als hij dus hier concerten houdt, kan er de Zac Brown Band ik uit worden hier.
1: Ja, als voorprogramma.
0: Ja, als voorprogramma. Maar hij kan ik direct zeggen, wij doen te gerne even een nummer. Hoe zou dat zijn?
1: Wie weet?
0: Want zo dank dat Kevin Boyden dan, dan was de Boyden een volle beroemde natse binnen.
1: Nou ja, de ene die is al vrij beroemd. De horen is heel vrij beroemd in Nederland.
0: Ja, precies.
1: Ja, die nou ik wat beroemder werd in, nou ja, stel voor Amerika, maar ik in Noorland. Nou, dan hebben we weer een artiest die wereldwijd bekend is.
0: Juist.
1: Uit Nederland wel.
0: Dat doen wij het voor, Niels. Nee.
1: Ja.
0: Ja. Oké. Okay. Mooi, we kennen twee nummers, man. Nou, we zullen wel een hoeveel hier bekomen. In ieder geval, bedankt alle voor het luisteren en alle een goed weekend wensen. Niels, bedankt voor alvast voor de techniek en presentatie. We gaan nog even luisteren naar The Irish Rovers en Rolling Home to Ireland. En dan naar The Irish Bastards en The Redmond O'Hanlon. Alle een goede weekend.

0: the Hennen, the Gallen Drap, hooray, hooray. Aan de Hennen, Red Bellen.
1: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is 10 uur.
2: Dooral Negens met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders omgekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond, zijn naar een ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media stopte het bestelbusje van de Nederlanders niet bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken verleent bijstand. De nabestaanden van de vermoorde Lisa bedanken hun dorpsgenoten uit Abcoude voor alle steun. Het is voor het eerst dat ze dat doen. Lisa van 17 werd een jaar geleden vermoord toen ze 's nachts naar huis fietste. Na haar dood gingen vrouwen de straat op om de nacht terug te eisen. En er klonk protest tegen het migratiebeleid, want de verdachte was een asielzoeker. Van de duizenden minderjarige migranten die vorige maand van Marokko naar de exclave Ceuta zwommen, gaat Spanje 500 meisjes naar het vasteland halen. De opvangplekken in Ceuta zitten vol. De kinderen lopen gevaar op straat. Normaal gesproken neemt Spanje direct de voogdij over minderjarige migranten. Maar nu lijkt dat niet zo vanzelfsprekend, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: In dit geval lijkt Spanje te proberen om dat een klein beetje te omzeilen. En geluiden zijn omdat dat misschien wel is, omdat ze willen proberen om toch nog wel, ja, wie kan, nog terug te sturen.
2: Zeker 100 goudzoekers zijn vanochtend omgekomen toen een goudmijn in de Centraal-Afrikaanse Republiek instortte. Het Rode Kruis vreest voor nog meer doden, want er zijn veel zwaar gewonden en ook worden nog mensen vermist. De Nederlandse hockeysters hebben de eerste groepsfase op het WK overtuigend afgesloten. Ze wonnen in Amstelveen met 9-0 van Japan. Jibby Jansen scoorde 4 keer uit een strafcorner. Het weer vanavond en vannacht vanuit het westen buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien, ook wat zon, wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

En ik kijk naar je gezicht. Nu nog lig je naast me. En je ogen zijn nog dicht. Na vandaag zul jij niet meer bij me zijn. Er is iemand

uren zal ik wachten tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

0: Met de boot op het Sjoekemar.
1: Op het strand van de Lemmer.
0: En in het bosk van Gasteloon. Radio Spannenburg. Op 96.4 en 106.0 FM.

Ekkeren op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Alles witte hoe games, motorraces en nieuwe muziek? Dit jest in Speakerhut. Sneum om 10 uur. Radio.

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is Alvoeren.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij een verkeersongeluk in de Verenigde Staten zijn 3 Nederlanders om het leven gekomen. 4 andere Nederlanders raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde gisteren in Knox County in de staat Ohio. Volgens lokale media negeerde het bestelbusje van de Nederlanders een stopbord bij een kruispunt en werd het aangereden door een vrachtwagen. De 3 doden zijn mannen van 55 en 44. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een verschrikkelijk ongeluk en verleent bijstand. Het Openbaar Ministerie zegt dat bestuurders van tractoren op de snelweg strafrechtelijk worden vervolgd. Met die richtlijn komt het OM nadat vorige week onduidelijkheid was ontstaan tijdens een boerenprotest in Den Bosch. Trekkers op de snelweg veroorzaakten toen een file waarvan in de staart een dodelijk ongeluk gebeurde. Familieleden van het vermoorde meisje Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets van zich laten horen. Ze bedankten hun dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa, van 17, vermoord. Ze fietste 's nachts van Amsterdam naar haar huis in Abcoude. Haar dood maakt veel los in de samenleving. Er kwamen acties als Wij eisen de nacht op. En er kwam kritiek op het migratiebeleid. De verdachte zat in een AZC. Hij komt volgend jaar voor de rechter. In de Centraal-Afrikaanse Republiek is een deel van een goudmijn ingestort. Er wordt gevreesd voor meer dan 100 doden. Het ongeluk gebeurde vanochtend in een plaats in het westen van het land, in de grensregio met Kameroen. Goudzoekers raakten bedolven na een aardverschuiving. Een Rode Kruismedewerker vreest dat het dodental nog oploopt. Er zijn tientallen zwaar gewonden. Bovendien worden nog veel mensen vermist. Het weer nog vannacht van het westen uit buien. Het koelt af tot een graad of 14. Morgen overal buien. Er is ook zon. En het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Stem ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. De beste rock, blues en orenkwaliteitsmuziek, Justine Krachtvoer. Tongensje om 8 uur.

0: Geniet je van de simmer.
1: Geniet je van de muziek.
0: Radio Spannenburg, het hart van de Frieske Marne.
2: Sunny,

0: Dit is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mijn Noord Nijs, uw binnen- en boetelaan. Het is tolvoeren.
1: Lars Melietse met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven. 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. De Noordzee is sinds de eerste metingen niet zo warm geweest als afgelopen weekend. Bij Hoek van Holland is een temperatuur gemeten van 21,5 graden. Dat is 0,1% meer dan het record van 8 jaar geleden. De warmere Noordzee kan gevolgen hebben voor het zeeleven. Zo zwemmen vissen naar andere gebieden. Familieleden van de vermoorde Lisa uit Abcoude hebben voor het eerst in het openbaar iets laten horen van zich. Ze bedanken dorpsgenoten voor alle liefde, steun en medeleven. Hun boodschap staat in een huis-aan-huis publicatie. Een jaar geleden werd Lisa van 17 vermoord. Dat gebeurde toen ze 's nachts naar huis fietste van Amsterdam naar Abcoude. Het dodental van een mijnongeluk in de Centraal-Afrikaanse Republiek is opgelopen tot ruim 100. Eerder werd nog gesproken van zeker 30 doden. Een deel van een goudmijn stortte in. Het ongeluk gebeurde in een regio waar vaker mijnongelukken zijn. Het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0 nederlaag tegen de Nooren, maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over het land. Soms met onweer ook. Het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook morgen de regen met opnieuw kans op onweer. En tussendoor ook zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

ergeren ze al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Als het weekend begint, is het feest op die radio. Mijn Siep Stoorzender. Vreed, om 6 uur.

we binnen het beërfschip van een hore tiet. Doet varen broden weer en het libben streed. Maar schat bij elkaar vertrouwen en wordt bij net versjouden. De skipper

we binnen het beërfskip van een oretiet. We zielen nou omprijzen, het is een orestiet.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij Noord Nijs, u binnen en boetelaan. Het is Ian Oeren.
1: Lars Militse met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen starters makkelijker een eerste woning kopen. Volgens het kadaster wordt de starterslening bijna 3 keer zo vaak afgesloten als 5 jaar geleden. Tegenwoordig bieden meer gemeenten deze lening aan. De meeste startersleningen werden afgesloten op Texel en in Lelystad. Bij alle woningen die daar werden verkocht had ongeveer de helft van de kopers een starterslening. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gaan weer in het Verenigd Koninkrijk wonen. Ze verhuizen deze maand vanuit de Verenigde Staten, melden Britse media. Ze gaan samen met hun zoon en dochter naar een woning buiten Londen. Daar beginnen de kinderen volgende maand op een Britse school. Koning Charles zou zondag op de hoogte zijn gebracht van de plannen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent hulp na het dodelijke verkeersongeluk met Nederlanders in de VS. Er wordt bijstand verleend aan slachtoffers en nabestaanden. Het ministerie spreekt van een verschrikkelijk ongeluk. Bij het ongeval kwamen 3 Nederlanders om het leven, 4 anderen raakten gewond. De Nederlanders zaten samen in een busje dat werd op een kruispunt aangereden door een vrachtwagen. Volgens Amerikaanse media gaf het busje geen voorrang bij een stopbord. En het is NEC afgelopen avond niet gelukt om te winnen van het Noorse Bodø Glimt. De eerste play-off-wedstrijd in de Champions League verloren de Nijmegenaren thuis met 3-1. Het leek lange tijd uit te lopen op een 3-0-nederlaag tegen de Noren. Maar in de 86e minuut scoorde Bisschop nog de 3-1. Volgende week dinsdag is de uitwedstrijd in Noorwegen. Het weer. Vanuit het westen trekken buien over, soms met onweer. En het koelt af naar 12 tot 16 graden. Ook overdag regen met opnieuw kans op onweer. Tussendoor ook wat zon bij een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.

ergens al op een van de orenprogramma's van Radio Spannenburg. Een goed begin van die weekend met leuke onderwerpen, juist in de gezellige sneuntemorgen. Sneum om 9 uur.

0: is Radio Spannenburg, het hert van de Frieske Marne. Mij nooit nijs, u binnen en boetelaan. Het is 12 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er worden meer startersleningen afgesloten. Met zo'n lening kunnen